0: stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 6 uur.
5: Een goeiemorgen. Het kernkabinet van de federale regering heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting. De topministers zaten gisteren bijna 9 uur samen over de startnota van premier De Wever. Je hoort CD&V-vicepremier Vincent van Petegem.
6: We hebben de nota overlopen. We hebben discussie gehad, een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar.
5: Vandaag en morgen komen werkgroepen samen en woensdag is het dan weer aan de ministers. De Brusselse regering heeft wel een akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Dat meldt de Brusselse minister van Begroting, Dirk De Smet. Ook het budget van dit jaar is bijgestuurd. Straks om 11 uur brengt minister-president Dilies een beleidsverklaring in het Brusselse parlement. En in Frankrijk blijven zo'n 500 scholen vandaag dicht na de hevige scholierenprotesten tegen onder meer het lerarentekort. Dat meldt de Franse onderwijsminister. De protesten liepen de voorbije week helemaal uit de hand. Er werd op verschillende plaatsen brand gesticht. De politie, leerkrachten en journalisten werden bekogeld en lastiggevallen. In heel Frankrijk zijn bijna 5000 mensen opgepakt. Hier en daar hangt er mist, maar daarna komt de zon erdoor en we halen maxima van 19 tot plaatselijk 23 graden. Ook morgen krijgen we zo'n mooie nazomerdag, maar vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
3: Music matters.

0: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen, dansen, huilen, dromen. En je hoort ze vanaf 10 uur op Willy.
1: De Willy 1000.
0: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
1: Willy.
2: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
3: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, jong, dat is volledig grijs.
4: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
3: Ja.
4: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
3: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier, een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
4: Oef, dat is een pak van mijn hart.
3: Ja, ja, oh. Ja, schat, geweldig.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Kop
7: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
8: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen...
7: is wie er mag rijden. Yes, munt.
8: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
10: Hoe mag die steek gebakken zijn?
11: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè?

0: Enfin, ja, rosé, zoals ze zeggen. Hè.
1: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
0: Bleu.
2: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
3: De misjedatjes van Connections.
4: Oh, New York, zalig hè, die boutiquesjes in Williamsburg.
5: Ah, oh, miljard gemist.
4: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
2: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
6: Ramen, deuren, veranda's. Lijnaars
7: Aluminium. Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op Lijnaars.be.

0: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft Blokledder.
1: Proximus presenteert.
2: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
3: Ja.
2: De zaal van de juwelen. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
3: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
2: Nee, dat is loesje.
1: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Kop
5: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
6: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
5: is wie er mag rijden. Yes, munt.
6: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
7: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
8: Hörman. Zet de puntjes op de O.
7: Ontdek nu de Hörman-deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op hörman.be.
9: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 4 dagen. Join the Feel Good Club.

0: is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Noonsy live woensdag 28 oktober op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam. Schat, ik zie je graag.
1: Ja, maar...
0: Maar nee, geen maar. Oh. Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Keukens op
3: Dij. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: klinken op het wijnfestival.
3: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
4: Oh, dan de die. En de die?
3: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: En de die.
3: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 7 uur.
6: Een goeiemorgen. Er staan 8 Belgen op een dodenlijst op het dark web, waarvoor een huurmoordenaar wordt gezocht. Dat heeft onderzoeksjournalist Joppe Nuits ontdekt. Het dark web is een verborgen deel van het internet, waar vooral criminelen elkaar vinden.
7: Ik kwam zulke huurmoordwebsites wel vaker tegen. Je kan daar voor duizenden euro's in cryptomunten iemand laten vermoorden, ontvoeren of verminken. Alleen wie echt voor zoiets betaalt, wordt uiteindelijk opgelicht. Dat eigenlijk bij geen van die mensen echt een huurmoordenaar voor de deur stond. En dat fenomeen van die huurmoordenaars, dat typeert ook echt het dark web. Dat staat vol met duistere diensten.
6: Politie en parket in ons land zijn op de hoogte van die manier van werken en ze onderzoeken zulke zaken. Het kernkabinet van de federale regering heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting. De topministers zaten gisteren bijna 9 uur samen over de startnota van premier De Wever. Je hoort CD&V-vicepremier Vincent van Petegem.
8: We hebben de nota overlopen. We hebben een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar.
6: Vandaag en morgen komen werkgroepen samen en woensdag is dan weer aan de minister zelf. In Balen in de Antwerpse Kempen is een voetganger om het leven gekomen bij een ongeval. Het slachtoffer is een man van 28. Hij werd aangereden door een bestelwagen. Het is nog niet duidelijk hoe dat ongeval precies kon gebeuren. Het parket onderzoekt dat nog. In Brazilië is een tweede stemronde nodig om een nieuwe president aan te duiden. De rechtsconservatieve kandidaat Flavio Bolsonaro won de eerste ronde wel met 47% van de stemmen. De huidige centrum-linkse president Lula da Silva bleef op een goede 45% steken. Niemand haalt de meerderheid en dus is er over 3 weken een tweede ronde nodig. In de Nations League voetbal is titelverdediger Portugal de eerste kwartfinalist. Het won zijn 4e groepswedstrijd tegen Noorwegen met 2-1 en pakt zo 12-12. Portugal speelde opnieuw zonder Cristiano Ronaldo. Een feestje bij onze Belgische wielerploeg na de Europese titel van Remco Evenepoel gisteren in Slovenië. Hij haalde het daar in de sprint bijzonder nipt voor de Italiaan Ciccone. Evenepoel heeft nu alle truien in zijn kast hangen, want hij werd al Belgisch, Europees, wereld- en Olympisch kampioen in het tijdrijden en op de weg. En dat is uniek.
9: Nadat ik alle truien begon binnen te halen, was dit echt wel een soort must. Wilde ik die echt wel halen en het is geweldig. En dat is iets dat ik nu iets minder op kan gaan focussen en misschien een beetje doelen herleggen.
6: Volgende week zaterdag rijdt Evenepoel nog de Ronde van Lombardije. Hier en daar hangt er mist, daarna komt de zon erdoor en we halen maxima van 19 tot lokaal zelfs 23 graden. Ook morgen krijgen we nog zo'n mooie nazomerdag, maar vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser. Music
10: matters. Goedemorgen, welkom.
0: Thomas en Sien.
10: Toch maar maandag en de vraag van de dag is al net binnen. Meteen na het nieuws kwam uit het mondje van Sien. Thomas, hoe raak je op dark web?
11: Okay. Vraag me dat echt af.
10: www.willy.radio.
11: Inderdaad, enkel duistere figuren bij ons.
10: Toch, hè?
11: Ja, kunnen we het over eens zijn. Goedemorgen, maandagochtend 5 oktober. Ik geniet nog een beetje na van Willy on Tour afgelopen vrijdag. Kunnen we het misschien zo meteen nog even over hebben.
10: Zeer graag.
11: Maar in elk geval, welkom!

0: We hebben hier een nieuwe maand aangeboord. De maand oktober. Het is 5 oktober. Een nieuwe week. Hartelijk welkom, vrienden. Hartelijk welkom bij Willy. Het is 7 over 7. 5 oktober is de dag van de leraar. Hulde aan alle leerkrachten van de hele wereld. Of van het land, toch, om te beginnen.
1: Ik heb dus gisteren koekjes gebakken met mijn dochter voor de leraren.
0: Oh, dat is goed. Dat is super lief.
1: Ja, maar ik denk niet dat ze gaan opgegeten worden.
0: Het was een speciaal baksel geworden?
1: Ja, nee, ze zijn super lekker. Maar mijn dochter had het idee, super ludiek, om er een beetje groene kleurstof bij te doen.
0: Ah ja, dat is gewoon. Ja, dus, het ziet er echt plots uitgekotst uit.
1: Ik had, want we hebben een collega die ook vaak baksels meeneemt. En ik voel zo'n soort van druk van, nu moet jij ook eens iets meenemen. En,
0: ik bedoel zo'n saartje hier.
1: Ja, ja.
0: Maar dat is een bakprinses. Ja, dat is de Great British Bake Off. Kan die gaan verpulveren als ze willen. Dat is wel iets anders.
1: Maar ze stonden dus klaar en qua smaak, zeg, mijn koekjes echt top, maar ik heb ze niet durven meenemen.
0: Qua kleur waren ze afreus.
1: Niemand had ervan durven pakken en ik wil ook niet zo diegene zijn van, die zien weer mijn baksels.
0: Ah ja, ik snap het.
1: Dus, ja.
0: Halloween. Kijk. Halloween komt eraan.
1: Ah, ja.
0: Dan ga je met dat soort dingen weg.
1: Ja. Dan zijn ze ook stenen. Dus,
0: voilà. Perfect.
1: Heel goed. Ja. Dat was maar één deel van mijn... Heb je ook soms zo het gevoel van, amai, wat een week is mijn afgelopen weekend geweest? Omdat het zo druk was.
0: Ja, ik heb een heerlijk verkwikkend weekend gehad, maar ook er is een misdaad gepleegd eigenlijk. Ik ben ten prooi gevallen van een heel ernstig geval van fietskaping namelijk. Oei. Nooit meegemaakt, ja. Ja, er was dus de opening van het Designmuseum in Gent, waar wel een beetje volk op de been heeft gebracht, maar dat was niet normaal.
1: Ik heb er beelden van gezien.
0: Dat was niet normaal. Maar
1: om 3 uur stonden ze daar al.
0: Het was fantastisch, echt gigantisch feest met de Walens die aan het draaien waren. Ik denk dat ik rond 1 uur het wel mooi vond. Daar stond nog, tegen dan, we waren al meer dan 1 uur gestopt met draaien, daar stond nog een rij aan te schuiven, waar dat de queue van, hoe heet het, de Berghain Club in Berlijn, stil en nederig van was geworden. Om gewoon het vernieuwde designmuseum binnen te krijgen.
1: Het was gratis, hè?
0: Het was gratis en het was een goed feestje. Het was echt even kort Gentse feesten, maar dan wel met heel designy mensen allemaal.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Heel fijn.
1: Veel manbuns gezien?
0: Zeker. Ja, zeker, ja, ja. Voor elk wat wils. Iedereen was lekker zichzelf en zo heb ik ze het liefst natuurlijk, mijn medegentenaar. Ja. Maar ik ben wel ten prooi gevallen van een ernstig geval van fietskaping. Ja.
1: Misschien moet je het zo meteen vertellen.
0: Het is echt heel veel prikkels, hè?
1: Ja.
0: Ik snap het.

0: Oké, Nick Cave and the Bad Seeds, I Had a Dream, Joe.
1: Sorry, ik moet even iets voorlezen. Het is een berichtje van een van onze Willys. Ik kan niet zeggen welke van wie het komt. Het was al 10 minuten voor de show doorgestuurd. Ik ga het even voorlezen, Sien, oké? Okay? Is goed? Ja. Goedemorgen, Sien en Thomas. Dan gaat er hier één keer wat zeggen. Vrijdag was ik naar de Willion Tourband gaan kijken. Met de Scene in het voorprogramma. Het was de Max, bijna elke
0: keer. Daarna kwam ik nog. Ja,
1: ja, voilà. Ja. Dus de Scene, krop in de keel, meegezongen, in gedachten enzovoort. Maar daarna, Thomas. Ja. Er staat daar voor jou, dus voor mij hier, een jonge dame waar het talent van afdruipt. Bij deze wil ik ook nooit meer horen van Zien dat ze niet kan dansen of dat ze dat niet graag doet. De elegance waarmee ze over het podium liep was niets dan klasse in combinatie met de perfecte zang. Wow. Bij deze Zien en ook Roos als jong veulen op het podium. Dus Roos, je zit nog ver van de 50. De show was super. Hij was tot in het diepst van zijn vezels ontroerd. Oh, ja. Het weekend was prachtig en de toekomst lacht hem voor eeuwig en 3 dagen toe. Wat heb je nog nodig van zelfbevestiging zien?

0: Ja, niks. Ik kan niks inbrengen. Super lief.
1: Dankjewel.
0: Ja. Heb je verhaal van je fiets nog niet verteld?
1: Ja, maar dat is een spanningsboog. Het is totaal niet zo lang wachten waard, het verhaal.
0: Nee, ik hoop echt dat het nu een spectaculaire fiets
1: Zoals ik zeg, zo lang het uitstellen en er zoveel kak aan smeren was ook niet nodig. Ja. Maar goed, als je wilt, wil ik het straks wel vertellen. Oké, okay, dat is goed. We zien maar.
0: Ja.
1: We laten het aan de wheelies, oké? Okay?

0: Sorry, Katrijn, sorry. Ja. Katrijn stuurt het volgende berichtje. Mijn zoontje van 4 vraagt nu wat kak aansmeren betekent. Sorry, Katrijn. Misschien kan je zeggen dat dat exact hetgene is wat met zijn boterhammetjes zal gebeuren als hij niet verder eet. Oké.
1: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
2: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
5: Patsers for life!
4: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
2: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Ah, ik ben het beu!
7: Oei.
6: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
7: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
6: Ja, en hoe verder liever?
7: Ver genoeg, maar niet te ver.
8: Ah ja, voor de kinderen.
7: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
9: Simo!
10: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
11: en Brico Planet
10: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
11: 20% korting op alles
10: en zelfs 25% voor B-plus leden.
11: Want zelfgemaakt
10: is slim bespaard.
11: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
12: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Jonagoldappelen, win je thuis.
13: Peren.
12: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
13: Kom, we peren hem.
12: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
14: Thomas en Sien.

0: Ik heb nu zo lang gewacht dat ik al enige schroom voel en de Willys veel te veel van dat verhaal verwachten ook. Hoe zit dat met die velo? Hey, Steven, machtelt, kapen dat fietsverhaal, vertel het. Hoge verwachtingen, laat Steven weten. Ja, zo spectaculair is het ook allemaal.
1: Ik wacht al sinds 6:30 vanmorgen op het verhaal.
0: Ja, wel, kijk, lang verhaal kort. Dus er was de opening van het Designmuseum, dat was een heel feestelijke dag.
1: Ja,
0: en iedereen moest daar dringend op tijd geraken, want Stefan en David, de balens gingen draaien. Dus iedereen wou dan op tijd zijn, gans Gent daar naartoe, met al velo's en moeten geen tekenings bij maken. Dus ook wij. Wij komen terug na een heerlijke avond met een queue van meters lang van allemaal mensen die nog aan het proberen zijn om het Designmuseum binnen te geraken, komen aan onze fietsen en stellen vast dat de grootste maloot van Gent zijn velo aan onze velo vastgeklonken.
1: Oh, in plaats van aan het fietsrek. Aan jullie fiets.
0: De grootste debiel van Gent, maar waarschijnlijk, het zat, denk ik, ik moet eerlijk zijn, het zou mij eigenlijk ook kunnen overkomen in het heet. Ik moet daar zijn, een klik en iedereen
1: in de hectiek.
0: Zo,
1: een
0: belachelijke hoop fietsen ook. Maar goed, dus wij, fuck nu dat. Ik had uiteindelijk zo een heel fancy designkaartje van daarbij. Dus ik heb echt een vriendelijk kaartje gestuurd van dat was nu niet het allerslimste plan. En onder in de fiets gestoken van de mensen die zich had vastgeklonken.
1: Okay.
0: Een Ubertje naar huis genomen. Ja. En ook van komt het weekend, morgen gaan we gewoon lekker terug. Morgen komen de dag erna, de zaterdag staan we daar. Fiets hangt nog altijd vast. Kak.
1: Dus er stonden nog 3 fietsen die van jullie...
0: Maar er stonden er nog, want het was alweer een nieuwe dag in Gent.
1: Ja,
0: maar dus
1: natuurlijk.
0: Nog altijd onze velo's vastgeklonken aan die naap aan onze velo's vastgeklonken. Dus ja, echt... Oké, politie bellen dan maar. Uiteraard krijg je dan... Hallo, politie Gent. Ja, luister, het kan zijn dat... Allee, het is een beetje afwachten. Kan zijn dat een uur duurt. Maar dat zou ook wel een keer een uur of 4 kunnen duren. Dus ook al fuck dit. Wat een andere plannen vandaag. We moesten het overmaat van ramp op het... by far allersufste toeristenterras van Gent gaan zitten, omdat we van daaruit ook blik op onze fietsen hadden. Wat een chance, een half uur later, de politie stond daar, veel te veel lawaai, veel te veel gedoe, om dan inderdaad met een kniptang die fiets te verwijderen, eraf te knippen.
1: Van jullie fiets.
0: Ja, maar dan ook van, ik had dat kaartje daar gestoken, dus wij ook van, moeten we niet een briefje of zo leggen? Want anders is het nog wij die zijn fietsketting hebben kapot geknipt, terwijl wij onze fiets hangen. Maar we gaan het erop schraven, hè. En ik dacht ook ze gaan zo'n businesscardje van politie Gent nemen, maar die heeft gewoon zo onderaan het kaartje dat ik had gestuurd. Hallo, eer de politie.
1: Bevestigd door
0: de politie. We hebben deuren geknipt. Bedankt. Ja. Allee.
1: Dus dat is het verhaal.
0: Dat is het hele verhaal zien. Dus, je had er meer van verwacht.
1: 6 op 10.
0: 6 op 10.
1: Je bent erdoor.
0: Ja.
1: Shit. Ja.
0: Maar goed, straks een verhaal van jou. Kijken naar... The Waterboys. Net op tijd.
1: Straks al thermos is ook, dus helaas.
0: Hallo.

0: You Gonna Do van Bastille in een mooie samenwerking met, laten we eerlijk zijn, het gitaarwonder van Blur, Graham Coxon. Het is 8:20.
1: We gaan zo meteen een hopelijk eerste thermos van deze week weggeven. Wil je de thermos winnen? Wil je het spel live op radio meespelen? Dan stuur je nu thermos via de Willy-app.
2: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
3: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen. Dansen. Huilen. Dromen. En je hoort ze vanaf 10:00 op Willy.
4: De Willy 1000.
3: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
4: Willy.
5: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
6: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Dat is zot, hè?
5: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
7: Humo!
8: Daar is Humo's Rockrally weer. De beste artiesten van morgen trillen het pleister van de muren in Vlaanderen's mooiste concertzaal. Koop nu je tickets voor de halve finales op humo.be/rockrally.
7: Humo!
8: Fueled by Jameson.
9: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
10: Keukens Thomas en Sien.

0: No One Knows van Queens of the Stone Age.
1: Hopelijk is er wel iemand die tenminste weet wie er in de thermos zit zometeen. Misschien wel Lena. Goedemorgen, Lena.
2: Hi, goedemorgen.
0: Dag Lena, goedemorgen. Zit je in de wagen?
2: Ik zit inderdaad in de wagen, maar koud weer.
0: Oké, okay, goed. Ah, je hebt hulp, hoor ik. Of iemand heeft een klein hoesje, hoor ik ook. Maar geen probleem.
1: Het kan ook natuurlijk al vanuit de wagen van Dirk-Jan komen.
0: Ah, dat kan ook.
1: Dirk-Jan zit ook in de wagen, is jouw tegenkandidaat. En Dirk-Jan, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ik heb inderdaad versterking meegebracht.
0: Uitstekend.
1: In de vorm van... Oh,
0: hallo.
1: Wie horen we daar?
4: Robin.
0: Ah, dag Robin.
1: Robin en Matthias.
0: Oké, okay, boys. Papa goed helpen, hè, want het is niet gemakkelijk, hoor. We gaan voor een thermos spelen. Als jouw papa die wint, dan moet je maar eens overleggen wie die krijgt. Maar zover zijn we nog niet. De kunst bestaat erin om ter snelste te raden welke band of artiest nog niet echt wakker is. Als je denkt te weten, roep je meteen je naam. Dat is dan Dirk-Jan of Lena. Beetje verwarrend, iemand met twee namen, maar we gaan het overzichtelijk. Het komt wel goed. Is het antwoord juist, dan ben je de thermos. Is verkeerd, dan gaat hij naar de tegenpartij. Zo simpel is het. De verliezer wint een pet. Iedereen klaar?
2: Ja, born ready.
3: Yes.
0: Oké. Okay. Okay. Dit is vandaag de opgave.

0: Dirk-Jan.
1: Dirk-Jan.
2: Met de vastberaden stem.
3: Ik denk dat je het weet, Dirk. Jan.
0: Ja, ik vrees dat Matthias mijn zoontje teleur gaat stellen, want die was een pit. Maar volgens mij is het Prince.
2: Is het Prince? We gaan het eens even controleren. Ik moet vreselijk Matthias ook teleurstellen. Het gaat geen pet worden, want het is Prince. Gefeliciteerd! Het thermos gaat naar jou, Dirk-Jan.
3: Lena, voor jou is een pet.
4: Ja, geen probleem. Ik heb eigenlijk ook een coole thermos, dus ik ben wel blij met de pet.
3: Alleen maar gelukkige winnies.
2: Iedereen content.
3: Dankjewel om mee te spelen en nog een fijne maandag.
2: Dag Lena.
4: Merci.
2: Dag Dirk-Jan en groetjes aan de kindjes daar ook. Hè. Bye bye.
4: Yeah.
2: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

Wings on Fire, de nieuwe Interpol. Kettingbotsing met 10 wagens op de E19, de hoogte van Kontich. Daar hebben we een uur file vanaf Mechelen-Noord richting Antwerpen. Ja, dat is een maandagochtend om u tegen te zeggen. Courage aan iedereen.

0: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen, dansen, huilen, dromen. En je hoort ze vanaf 10 uur op Willy.
1: De Willy 1000.
0: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
1: Willy.
2: Kijk, als je het mij vraagt, doe mij maar Beemster. Oud, jong, maakt mij allemaal niet uit. Die smaakvent, dat stoppen, ongezien. En bij mij, daar gaan we niet flauw over doen, draait alles om smaak. Al de rest is bijzaak. En die Beemster smaak, zo puur natuur, die vind je nergens anders. Ik zweer het je.
3: Beemsterkaas. Lekker, echt lekker.
4: Hallo, ik ben Angèle.
5: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
4: Bisous.
3: Beemsterkaas. Lekker, echt lekker.
6: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 8 uur.
8: Een goeiemorgen. Het gerecht onderzoekt een dreiging met een huurmoord die op het dark web besteld zou zijn. Dat is het afgesloten deel van het internet. Onderzoeksjournalist Joppen Uits.
9: Bij het parket van Waals-Brabant loopt inderdaad een opsporingsonderzoek naar een man tegen wie er in 2020 een huurmoord is aangevraagd op het dark web. En die man zelf en zijn vriendin zijn er stellig van overtuigd dat de ex van die vriendin die huurmoord heeft aangevraagd. Ze wist ook dat hij redelijk vaardig was met cryptomunten, dus het betaalmiddel dat op het dark web wordt gebruikt.
8: Volgens HLN wordt op het dark web voor 8 Belgen een huurmoordenaar gezocht. Er is geen bewijs dat er ooit zo'n huurmoord is uitgevoerd. Het kernkabinet van de federale regering heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting. Tijdens de gesprekken dit weekend bleken de verschillen tussen de partijen nog te groot. Dat zegt politiek journalist Karel Latré.
10: De premier wil nog altijd veel centen verdienen met een btw-hervorming. Ook al heeft de MR hem al 10, 20, 30 keer gezegd dat ze het niet willen. En daar is het eigenlijk op geëindigd. Net daarvoor is er gesproken over besparingen in volksgezondheid. Die gaan naar de 2 miljard euro. En daar hebben toch vooruit en is engagé gezegd, dit snijdt te diep voor ons.
8: Woensdag komt het kernkabinet opnieuw samen. Een kabinetsmedewerker van Vlaams minister Ben Weitz heeft een vals opiniestuk verspreid. Dat heeft KNAK ontdekt. De man bood zijn tekst aan verschillende redacties en hij deed zich daarin voor als een man van 29 die Mohammed heet, moslim is en recent slachtoffer werd van gaybashing. De man wilde naar eigen zeggen aantonen dat Vlaamse media aan conservatieve stemmen minder ruimte geven dan die van pakweg een homoseksuele moslim. Maar geen enkele redactie heeft dat opgepikt. Minister Weitz zegt dat hij van niks wist en noemt het een dom initiatief. De VS heeft haar bommenwerpers weggehaald van de luchtmachtbasis in Fairford in Groot-Brittannië. Die wordt gebruikt voor aanvallen tegen Iran. Vorig weekend zijn daar 5 mensen opgepakt die mogelijk een aanslag wilden plegen. De VS vreest voor de veiligheid van die basis. In Brazilië is een tweede stemronde nodig om een nieuwe president aan te duiden. De rechtsconservatieve kandidaat Flavio Bolsonaro won de eerste ronde wel met 47% van de stemmen. De huidige centrum-linkse president Lula da Silva bleef op een goede 45% steken. Niemand haalt een meerderheid en dus is er over 3 weken een tweede ronde. In de Nations League voetbal is titelverdediger Portugal de eerste kwartfinalist. Het won zijn 4e groepswedstrijd tegen Noorwegen met 2-1 en pakt zo 12-12. Portugal speelde opnieuw zonder Cristiano Ronaldo. Hier en daar eerst nog mist, daarna komt de zon erdoor en we halen maxima van 19 tot plaatselijk 23 graden. Ook morgen krijgen we zo'n mooie nazomerdag. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
1: Music matters.
11: Goedemorgen, vrienden van Willy, hartelijk welkom.
0: Thomas en Sien.
12: Ik wil het graag hebben over een brood en hoe dat brood het geschopt heeft tot museumstuk.
11: Oké.
12: Okay. Fantastisch verhaal, een verhaal uit Duitsland. Dat is voor zometeen.
11: Zien wat jij veroorzaakt hebt de afgelopen vrijdag met de rest van de Willy on Tour band. Dat moet nogal indrukwekkend zijn. De loftuitingen blijven maar komen. Iedereen is zo laaiend enthousiast over jouw vocale prestatie al daar.
12: De anderen waren ook echt supergoed.
11: Ja, nee,

0: Future van de Van Jets. 6 over 8, vrienden van Willy. Goedemorgen, het is maandag 5 oktober. Zeker op de E19 begrijp ik een moeizame ochtendspits door een kettingbotsing daar.
1: De hoogte van Kontich tussen Mechelen en Antwerpen, giga veel file, ondertussen al 1,5 uur erbij daar.
0: Dat is een te mijden omgeving, als je kan, tenminste als je erin staat, veel sterkte. We gaan zorgen dat er een prettige radio uw deel mag zijn. Zien heeft bijvoorbeeld nieuws.
1: Ik heb een prachtig verhaal gelezen over een Duits brood.
0: Oh.
1: Sorry.
0: Ik verwacht er zoveel van.
1: De druk op mijn schouders is nu ook groot om echt een heel interessant verhaal te vertellen.
0: Ik vind brood een geweldig thema, dus ik hang aan je lippen. Echt waar.
1: Het Deutschland Museum in Berlijn heeft afgelopen weekend, op de dag van de Duitse eenheid, een brood van 36 jaar oud opgenomen in de collectie.
0: Oh.
1: Het is het brood van Michael Hagedorn. Die had dat brood gekocht op 26 juni 1990.
0: Okay.
1: Omdat hij toen wist dat enkele dagen later de Bundesrepubliek Duitsland en de DDR officieel dan Duitsland zouden worden en na de val van de Berlijnse muur.
0: Ja, ja.
1: En hij voelde al van, dat gaat hier een heel onzekere tijd worden. Mensen waren toen ook over het algemeen zeer arm.
0: Ja.
1: Of toch in zijn omgeving. En hij dacht, ik ga die investering doen en ik ga een tweede brood kopen.
0: Ja.
1: Het was toen al een zware investering voor hem. Dus hij koopt dat tweede brood om in te vriezen.
0: Ja.
1: Want hij dacht van, als er dan van alles gebeurt...
0: Ja, voorzienig. Zeker. Ik denk, in Oost-Duitsland konden we wel heel degelijk deze brood kopen, denk ik. Dus niet verkeerd om in te slaan. Zeker wel. Ik volg helemaal. Ja.
1: Maar nu goed, hij vergeet dat tweede brood in zijn diepvriezer, want de tijden waren toch niet zo bar als hij had gedacht.
0: Ah, ja.
1: En echt meer dan 6 maanden later vindt hij dat brood terug in zijn diepvries.
0: Mm-hmm.
1: Zijn vrouw zegt, we kunnen dat brood... Dat heeft zo'n betekenis. Het allerlaatste DDR-brood.
0: Ja, dat is bijzonder, ja.
1: Dus tot nu hebben ze dat gewoon ingevroren gelaten. Ze wisten niet goed wat ze ermee moesten doen, maar dat verhaal is dan tot bij dat museum geraakt. En dat brood is nu als laatste DDR-brood opgenomen in de collectie.
0: Fantastisch.
1: Dus je kan gaan kijken naar een beschimmeld brood. Maar het is wel een prachtig verhaal dat erbij hoort, natuurlijk.
0: Ja, dat is een goedje. Ja, kijk, het ontroert mij eigenlijk tot in het diepst van mijn vezels.
1: Omdat
0: dat soort
1: het over raam. Brood gaat.
0: Omdat het over brood gaat. Omdat het door, dus ik zou er zelfs nog een mooie prijs voor over hebben, maar ook weer niet. Dankjewel. Dadelijk meer zicht op wat we van het weer mogen verwachten.
1: Ja, hopelijk.
2: Really? Mooi. Matters.
0: Ik denk dat het meevalt eigenlijk. We laten het aan onze weer, Willy Frank, zometeen. Na Zombies, Time of the Season.

0: wel grappig, naar dat Oost-Duits broodverhaal van jou heeft Renzo ook een volledig beschimmelde boterham met een even beschimmelde plak kaas doorgestuurd. Mooie foto vanuit twee keer raden welk museum zien.
1: Ah ja, Verbeke Foundation. Ja, dat is wel geniaal.
0: Alles beschimmelde en rot. Ja. De Verbeke Foundation. Ik kom maar alles graag. Ja. Time of the season, toepasselijker kan het niet net voor. De Weerbilly. Goedemorgen, dag Frank.
2: Goedemorgen.
0: Gaat jou alles voor de windstreek, Frank, vandaag?
2: Sorry. Ja, in zekere zin wel. Okay. Het enige is, ik zit in de wagen.
0: Ah ja, cool.
2: Weer nog maar eens. Enfin, ik moet zeggen dat het al even geleden is.
0: Ja?
2: Maar ja, de bus komt gewoon niet. Hè.
0: Af en toe is het inderdaad dat hij niet komt.
2: Maar thuis moet. Ja. Dan moet de dochter toch maar op school geraken. Dus dan voeren we haar. Hè.
0: Allee, chance dat jij dus een lieve papa bent en dat je dochter dan stalen zenuwen heeft. Veel sterkte aan haar. Mogen we mooi weer verwachten vandaag, Frank, om even tot de kern van de zaak te komen?
2: Ja, nogmaals. Hè. Dus we krijgen nogmaals een prachtige nazomerse dag na al een fantastisch weekend. Hè, met veel zon dat we gekregen hebben. Het is wel zo dat op dit moment hier en daar wat mist aanwezig is. Die mist moet natuurlijk ook.

0: Oost-Vlaanderen, Antwerpen. Dat zijn zo de regio's die daar het gevoeligst voor zijn. Mm-hmm. En het zou wel eens wat hardnekkig gemist kunnen zijn. Dus dat wil zeggen, ja, dat dat 's ochtends waarschijnlijk nog lange tijd mistig blijft en dat pas in het slechtste geval na de middag gaat opgeruimd geraken. En dat op die plaats dan uiteindelijk ook nog wel de zon tevoorschijn komt. Het oosten, hè, dus dan meer richting Limburg, Ardennen, die hebben geen last van mist. Dus daar gaat het sowieso nog een zonnegrote dag worden. Oh. En dat met temperaturen van 21, 22 graden opnieuw.
1: Okay.
2: Dan stel ik voor dat we morgen verder babbelen, Frank. Want ik voel dat de lijn een beetje minder is in de wagen. Ah. Maar totaal geen probleem. We hebben je heel goed kunnen verstaan. En we onthouden vooral dat het vandaag alsnog een prachtige dag wordt. Courage daar, Frank. En tot morgen.
1: Dag, Frank.
0: Dat is goed. Tot morgen.
3: De weer, Willy.

0: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen, dansen, huilen, dromen. En je hoort ze vanaf 10 uur op Willy.
1: De Willy 1000.
0: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
1: Willy.
2: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
3: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance weg.
2: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
3: Chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
2: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
3: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
4: Wij zijn Hi-Hi. En we hebben keigoed nieuws. In oktober spelen we overal in Vlaanderen.
5: 15 oktober in de Cactus.
4: 16 oktober de Casino.
5: 17 oktober in Club AFF.
4: 29 oktober in het Depot.
5: En 30 oktober in het Wilde Westen.
4: Wees er snel bij. Info en tickets vind je op hihi.be.
5: Bye bye.
6: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
7: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
8: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
7: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
9: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
12: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
13: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied. Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
14: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
15: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
16: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
17: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
18: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
17: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
18: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
17: Ramen, deuren, veranda's?
19: Reinaars Aluminium.
18: Vind je vakman op reinaars.be.
17: Ramen, deuren, veranda's?
19: Reinaars Aluminium.
18: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
2: Thomas en Sien.

0: zien, het blijft maar komen. Hè. Ja, maar het blijft maar komen. Maar ja, dus sinds jouw doortocht in Zottegem met de Willy on Tour Band, een van de laatste shows van dit. Mensen geraken er niet over. Zowel vocaal als hoe je eruit zag. Je outfit. Het is echt één lange litanie. Tirade van loftuitingen eigenlijk. Wondermooi. Intergalactic Lovers.
1: 8:30.
2: Ja.
3: Bolleke pap.
0: Ik heb dat niet graag, hè.
1: Ik
0: doe het niet aan de Willys. We zijn een uur later en ze zijn nog erover bezig. Maar dit terzijde. Er moet een harde keuze gemaakt worden. Ja. Wat is de stelling in Bolleke pap vandaag?
1: Het is 5 oktober vandaag en dat is ook dag van de leraar. Ontzettend belangrijke dag natuurlijk. Ja. En onder de rockartiesten zijn er ook heel wat artiesten die een leraar hadden kunnen zijn. Ja. Niet per se in het muziek doseren, maar ook in andere dingen. En daarom mag je vandaag kiezen tussen Brian May en Brian Wilson.
0: Wow.
1: Twee Brians. Ja. En de vraag is, wie zou jij het liefst als klasleraar hebben? En dan specifiek in het vijfde middelbaar.
0: Vijfde middelbaar.
1: Dat is zo, het jaar dat je toch wel echt schoolmoe begint te worden.
0: Dat is het moeilijke jaar. Dat is het jaar
1: wie kan je er doortrekken?
0: Echt uit je pijpje moet komen, dat is algemeen geweten. Ja, Brian May, een genie, hè? Laten we eerlijk zijn. Ja. Niet alleen een muzikaal wonderkind op een gitaar, maar ook een astrofysicus nog eens bij. Die mens die is goed van hersencellen voorzien. En dan het andere genie op zijn manier. Ja, producer, songwriting genie, waar alle groten van de wereld naar opkeken, om maar niet de Beatles te noemen. Brian Wilson van Beach Boys, maar tegelijkertijd door al zijn genialiteiten ook een beetje kwetsbaar, misschien. Af en toe gingen
1: we. Een beetje gek, ja.
0: Scheerde hij langs de koekoekant. Maar kijk, ik zou voor Brian Wilson gaan, want ik heb sympathie voor geniale kwetsbare mensen. Maar tegelijkertijd moet ik in alle eerlijkheid zeggen dat de versie die nu klaarstaat van We Will Rock You, toch wel een heel bijzondere, snelle BBC radio sessie van die song is, die toch niet zoveel op de radio komt. Dus kijk, dat geef ik er dan nog even bij.
1: Het is aan jou. Je opent de app en je ziet dan onmiddellijk ons polkenpap van vandaag staan. Wie zou jij het liefst als klasleraar hebben in het vijfde middelbaar? Brian May van Queen of Brian Wilson van de Beach Boys?

0: Everything for Free van Case Choice. Het is 5 oktober.
1: Pollekepap.
0: Dag van de leraar en daarom is ons Pollekepap van vandaag. Wie zou jij het liefst als klasleraar hebben in het vijfde middelbaar? Ondertussen ook veel berichten van Willys die zelf leraar zijn. Zoals Mirjam die laat weten, dag van de leraar, een van de mooiste dagen. Want ik vind het zo'n mooi beroep. Ik geef zelf les aan 16 en 17-jarigen.
2: Amai, moeilijke leeftijd, Mirjam.
0: Ja, maar fantastisch. Ja. Ben ik wel benieuwd wie jij hebt gekozen, Mirjam, want dat heb je niet bijgezegd. Heb je Brian May gekozen of Brian Wilson?
2: Ja, twee genieën. Ja. Brian May, als die je les geeft, dan zou het wel eens heel wetenschappelijk en moeilijk kunnen worden, want die man is astrofysicus. Als Brian Wilson jouw les geeft, zou het wel eens kunnen dat hij binnen het half uur in het secretariaat wordt geroepen om te zeggen van dit is geen normale manier van lesgeven, meneer Wilson. Maar goed, beide goede songs.
0: Ja, ik denk dat je de Willys een klein beetje invloed hebt door te zeggen dat we een zeer speciale versie van We Will Rock You van Queen zouden draaien als Brian May wint die van de BBC Radio Sessions.
2: Het is een heel coole versie. Eigenlijk is het zo'n beetje... Ja, het is wat je krijgt mocht je aan Queens of the Stone Age vragen om eens op een glamrock-achtige wijze We Will Rock You te spelen. Klinkt fantastisch. Dus ik ben heel blij met de keuze. Het wordt Brian May hier met Queen en de radio BBC Radio sessie van We Will Rock You.

0: Karel is er speciaal nog even voor in zijn auto blijven zitten om die versie te horen. Ja, het is echt, het is echt een beetje status quo, deep run down.
1: Ja, dat is waar.
0: Echt glam rock en stony rock, fantastische versie van We Will Rock You. Bijna 20 voor 9.

0: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft Blokledder.
1: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
2: Van het bos tot in de tuin.
1: Zagen.
2: Snoeien.
1: Blazen.
2: Maaien.
1: Meer maaien.
2: En nog meer maaien.
1: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
2: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
3: Stiel. Sterk werk.
4: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
5: Oh, een eekhoorn.
4: Een safari in de jungle.
5: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
4: Of maak van je koffiezet...
5: Voilà, uw koffie.
4: Een professionele espresso-machine.
5: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
3: Make it extra.
4: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel. Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
6: Oh, wat was dat?
4: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
6: Ik was nog niet klaar!
4: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: klinken op het wijnfestival.
7: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
8: Oh, dan de die. En de die?
7: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: In de die.
7: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
9: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
10: Keukens Thomas en Sien.

0: deze song van Foo Fighters stond niet in de Willy 1000 vorig jaar. Misschien dit jaar wel. Daar gaan we natuurlijk straks vanaf 10 uur mee verder. We zitten over de helft. Dat is voor vanaf 10 uur het vervolg van de Willy 1000.
1: De Goed Nieuws Willy.
2: Dag Freek, goedemorgen.
3: Een zeer goedemorgen Thomas en Sino.
0: Goedemorgen, dank je.
2: Wat voor heugelijk nieuws heb je vandaag?
3: Ja, wel, ik moet zeggen, ik heb al de hele ochtend, sinds ik de kranten heb gelezen en de websites heb bekeken, een lichte spanning in de onderbuik. Oh. En ik wil het daarover hebben. Ik wil eigenlijk hulde brengen aan een Welshman, een man uit Wales, in Ben Liggy, Sirot 50. En Thomas, jij gaat dat nog meer begrijpen dan Sien, dat is een man. Dat is een man die moed toont. Dat is een beetje de Braveheart van deze tijd, vind ik eigenlijk. Ja. En waarom vind ik dat? Omdat Ben Liggy, met foto en naam en toenaam en zonder verpinken en met een blik recht in de lens vertelt in een nieuwe Britse overheidscampagne wat hem is overkomen. Mm-hmm. Het is een van de geneugten van het vaderschap. Hij vertelt en getuigt daarin hoe hij op zeker ogenblik, poos geleden, met zijn zoontje van 4 jaar aan het ravotten was in de tuin. We kennen dat allemaal. En gisteren ook zonneke, dan is het plezant.
2: Een beetje ravotten, een beetje worstelen.
3: Voetbal, de boys onder elkaar. Elke papa droomt daarvan en elk zoontje eigenlijk ook. En hij vertelt ook, en daar gaat het eigenlijk over, dat zoontje hem op zeker moment, zonder enig verpinking, en ik ben mij nu een beetje aan het afvragen, ik moet uitleggen op de radio, maar toch, de mannetje van 4 jaar, die papa, zijn kroonjuwelen herindexeert, zijn paaseitjes heropschikt.
2: De klokken van Rome heeft laten luiden, bedoel je, voor Pasen.
3: Even de kopstem opzetten, ik voorstellen.
2: Los in het klokkenspel. Ja.
3: Ik zal het expliciteren zien, want ik weet niet of je helemaal mee bent. Ja,
2: maar ik denk wel dat echt iedereen mee...
3: Vol, maar werkelijk vol in de teelballen.
0: In de ballenschat, ja.
2: Oké. Ja, voor mij is het even... waarschijnlijk ook even verkrampt door de pijn en zo. Of de gedachte alleen al, wat is exact het goede nieuws?
0: En ook, dat gebeurt toch dagelijks bij heel veel vaders?
3: Dagelijks gebeurt dat niet. Gebeurt dat niet dagelijks. Ja. Bij die man is dat wel gebeurd. Het is wel ondertussen 15 jaar geleden. En die man, dat doet altijd veel pijn, maar die had een week later had hij nog pijn.
0: Oei.
3: Er was wel een forse trap, maar toch niet zo fors. En die is naar de dokter gegaan, die heeft zich laten controleren. Die bleek teelbalkanker te hebben.
2: Oei.
3: Ja, echt waar. Dus dankzij dat zoontje en voilà.
2: Vroegtijdig ontdekt.
3: Start ondertussen zij goed.
2: Wow.
3: En dat is eigenlijk een beetje in de aanloop naar Movember, van toch even te laten kijken af en toe naar de teelballen.
2: Ja.
3: Dus het is eigenlijk een boodschap aan alle papa's die ik wil meegeven.
2: Laat u eens goed in de noten mikken.
3: Geregeld wat tijd. Maak eens wat tijd voor de kleinste ook. Ja. En vooral niet bang zijn. Het is voor ons eigen goed.
2: Oh, kijk, boem, paukenslag.
4: Bim, bam, bijen. Het is genoteerd, Freek.
2: Dankjewel.
3: Ben Liggy, wat een legende van een man.
2: Dat zeker. Echt een toontje. Hoger aan het zingen deze dagen. Dankjewel, Freek. Heel graag tot morgen.
3: Alsjeblieft, tot morgen.
2: En het is genoteerd, hè. Bye-bye.
1: Goed nieuws, Willy.
0: Dit is eigenlijk de soundtrack van de Goed Nieuws, Willy. Land of Confusion. Genesis.

0: Blue Eye en Make a Living. Het is ondertussen 2:09.
1: Ik wou nog zeggen dat Blue Eye op 30 oktober een nieuw album uitbrengt.
0: Oh, ja, ja, ja. Dat is al begin volgende week.
1: Ja, het is 5 oktober. Het is op 30 oktober.
0: Ik had 13 staan, sorry.
1: Okay. 13, maar ik weet waarom je aan 13 oktober denkt. Dat is de verjaardag van Roos van Akker.
0: Ook waar.
1: 50!
0: Jawel, ja. Jawel. Ja, ja.
1: Over nummertjes gesproken, straks de Willy Duizend. Vanaf 10 uur gaat Annelies verder met de Willy Duizend. En zoals vorige week kan je ook vandaag en morgen en overmorgen en tot en met vrijdag weer meespelen om die gouden plaat te winnen ter waarde van €3.500. Zometeen hoor je de gouden mix en leggen we nog eens goed uit wat precies de bedoeling is.
2: Noensie is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Noensie live woensdag 28 oktober op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
3: 3DC, dat betekent bij Ici Paris Excel jouw beautyfavorieten altijd opvallend laag geprijsd. Shop nu alle 3DC deals op icparisexcel.be of bij je Ici Paris Excel. Ici Paris Excel. Love to see you
2: shine. Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 9 uur.
5: Goedemorgen. Er is grote verkeershinder op de E19 richting Antwerpen door een kettingbotsing in Kontich. Je hoort Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
6: Even voor 7 uur is daar een kettingbotsing gebeurd. Daarbij zijn 9 voertuigen betrokken en 7 daarvan moeten getakeld worden. En dat geeft grote verkeersproblemen. Dus als je van Brussel naar Antwerpen moet, neem voorlopig de A12.
5: De linkerrijstrook is daar dicht. Er hing daar vanmorgen mist. En mogelijk is dat ook de oorzaak. Er vielen geen gewonden. In Lokeren in Oost-Vlaanderen is vannacht een explosie gebeurd. De knal was tot kilometers ver te horen, bevestigt de politie. Die kwam samen met de brandweer ter plaatse, raakte niemand gewond. Het is nog niet duidelijk wat daar precies gebeurd is en waarom. Dat wordt nog onderzocht. Het gerecht onderzoekt een dreiging met een huurmoord die op het dark web besteld zou zijn. Dat is het afgesloten deel van het internet. Onderzoeksjournalist Joppe Nuits.
7: Bij het pakket van Waals-Brabant loopt inderdaad een opsporingsonderzoek naar een man tegen wie er in 2020 een huurmoord is aangevraagd op het dark web. En die man zelf en zijn vriendin zijn er stellig van overtuigd dat de ex van die vriendin die huurmoord heeft aangevraagd. Ze wist ook dat hij redelijk vaardig was met cryptomunten, dus het betaalmiddel dat op het dark web wordt gebruikt.
5: Volgens HLN wordt op het dark web voor 8 Belgen een huurmoordenaar gezocht. Er is geen bewijs dat er ook ooit echt zo'n huurmoord is uitgevoerd. Een kabinetsmedewerker van Vlaams minister Ben Weitz heeft een vals opiniestuk verspreid. Dat heeft KNAK ontdekt. De man bood zijn tekst aan verschillende redacties. Hij deed zich daarin voor als een man van 29 die Mohammed heet, moslim is en recent slachtoffer werd van gaybashing. De man wilde naar eigen zeggen aantonen dat Vlaamse media aan conservatieve stemmen minder ruimte geven dan die van pakweg een homoseksuele moslim. Maar geen enkele redactie heeft het opgepikt. Minister Weitz zegt dat hij van niks wist en noemt het een dom initiatief. De VS heeft haar bommenwerpers weggehaald op de luchtmachtbasis in Fairford in Groot-Brittannië. Die wordt gebruikt voor aanvallen op Iran. Vorig weekend zijn daar 5 mensen opgepakt die mogelijk een aanslag wilden plegen. De VS vreest voor de veiligheid van die basis. Hier en daar nog mist, maar geleidelijk komt de zon erdoor. We halen maxima van 19 tot plaatselijk 23 graden. Ook morgen krijgen we zo'n mooie nazomerdag. Maar vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
0: Goedemorgen. Hartelijk welkom bij Willy.
2: Thomas en Sien.
1: Een mooie week, want wij leven toe naar de apotheose van de Willy Duizend. Nu vrijdagavond. Zometeen hoor je de gouden mix van vandaag. Welkom.

0: toch eentje die ik meer dan hoge plek toewens in de Willy 1000, als je het mij vraagt. Maar je moet het mij niet vragen, want het ligt niet aan mij. Elbow en Ground for Divorce. Really? De Willy
1: 1000. De tweede week van de Willy 1000 begint zo meteen om 10 uur. We zitten over de helft. Dus ja, de echte, echte gouden parels van de rockmuziek die komen aan bod deze week. Jij kan ook vrijdagavond kans maken op de gouden plaat van onze nummer 1. Wat moet je doen? De 10 gouden nummers die wij elke ochtend prijsgeven, herkennen. Als je zo'n nummer herkent, dan moet je snel naar de app gaan. Want je mag tijdens dat liedje, enkel en alleen tijdens dat nummer, kan je dat nummer dan aanduiden in de app. Als je er 6 van de 10 hebt, dan gaat jouw naam automatisch in de pot. En dan kan je vrijdag dus getrokken worden als winnaar van die gouden plaat. En hoe vaker je deelneemt, ja, hoe vaker jouw naam in de pot zit. Zo simpel is het.
0: En hoe meer kans. Ja. Dus is het hoog tijd om opperste concentratie aan de dag te leggen. Want dit is de gouden mix van alle 10 de gouden songs die vandaag vanaf 10 uur hier op Willy zullen passeren. Opgelet.

0: Wat waren ze alle tien?
1: Vandaag dus te horen in willekeurige volgorde. Triggerfinger and All This Dancing Around.
0: Iron Maiden met The Trooper.
1: Jefferson Airplane met White Rabbit.
0: Housewife van Daan.
1: Sex Pistols and Anarchy in the UK.
0: DC-matic en Willy Willy.
1: Bauhaus, She's in Parties.
0: Stereophonics en Dakota.
1: Faith No More and We Care a Lot.
0: En Like a Rolling Stone van Bob Dylan.
1: Vanaf 10 uur kan je de gouden platen beginnen aanduiden.
2: Really? Music matters.
1: Dit nummer van U2, nieuwe single, begint als een nummer van Billie Eilish, vind ik.
0: Amai.
1: Nu niet meer, maar zo dat baslijntje. Zo van, ah, I'm the bad guy.
0: Ah ja, de baslijn lijkt er keihard op, inderdaad. Ja. We hebben goed naar de Finneas geluisterd.

0: Let's Dance. Dat einde.
1: Goed. YouTube en Silencio.
2: De Sportwilly.
3: Goedemorgen, Jonas de Kleer.
4: Goedemorgen, dag Sina, dag Thomas.
1: Dag Jonas, goedemorgen. Ja Jonas, ik denk dat we allemaal wel weten wie de platen van jou gaat krijgen, want ja, was er nu, laten we eerlijk zijn, concurrentie voor Evenepoel?
4: En wel, ja, wat hij gedaan heeft is our categorie, maar misschien was er wel concurrentie, ja, want ik geef wel graag mee dat de Belgen de Motocross der Naties hebben gewonnen.
1: Oh jawel, ja.
4: Dus dat
1: ja.
4: is zo, ja, het wereldkampioenschap motocross, zou je kunnen stellen. Dat was toch al 13 jaar geleden, dus ja, toch proficiat aan de tweelingbroers Sascha en Lucas Koenen.
1: Ja.
4: En aan Liam Everts, jawel, de zoon van Stefan Everts, de legend, die won die Motocross der Naties 5 keer. En die stond ook echt te huilen aan de finish.
1: Oh.
4: Dat is gewoon een mooi momentje.
1: Ja.
4: En het ding is, dat is een heel jong team. Hè. Die tweelingbroers zijn 19 jaar, Liam Everts 21.
1: Ja.
4: Dus ik denk wel dat er nog gouden tijden aankomen voor het Belgische motocross.
1: Amai.
4: Dus dat ziet er heel erg goed uit.
1: Jonas, je hebt superveel mensen ontzettend gelukkig gemaakt met dat
4: is
1: toch
4: waar?
1: Ook eens over motocross. Ja, er zijn een aantal dedicated wheelies die erop zaten te wachten. Dus hopelijk hebben ze het
4: gehoord. Ja, maar terecht. Ja. En ik denk dat het nog meer aan bod zal komen als je ziet wat voor een talent we daar hebben zitten.
1: Absoluut.
4: Het zal zeker niet de laatste keer zijn. En ja, over gouden medailles gesproken. Ja, Remco Evenepoel, die moet echt wel de plaat krijgen. Want hij heeft het op het wielrennen uitgespeeld op een manier, vind ik.
1: Ja, wat nu nog?
3: Maar ja, de Tour heeft hij toch nog niet gewonnen, bijvoorbeeld? Of?
4: Nee, de Tour nog niet.
3: Ja, sorry.
1: Er is toch werk, ja.
4: Maar hij is wel de eerste renner ooit die alle kampioenentruien die je maar kan winnen, heeft gewonnen.
3: Ja,
4: die Europese titel op de weg, dat was het enige ontbrekende puzzelstukje, want ja, hij was al Belgisch wereld- en Olympisch kampioen en in het tijdrijden had hij al die titels al minstens 1 keer gewonnen. Dus heel erg straf. Dus
1: Amai.
4: Ja, als hij zijn kleerkast open doet, dan, ja, dat moet toch een bijzonder gevoel zijn als je ziet dat je quasi alles al hebt op je 26e. Ik weet niet met welk gevoel dat jullie kleerkast open doen zo 's ochtends.
1: Ik met, er zijn toch een aantal stukken bij waar ik niet echt meer in past. De zoete, wat ga je daar nu mee doen?
3: Sinds ochtendshow pak ik gewoon mijn kleren van de grond.
1: Zo gaat dat bij ons.
4: Wat mij ook nog extra opviel, was Evenepoel zijn reactie achteraf. Hij vond zelf dat hij wat moest goedmaken na een teleurstellend WK. En hij voelde zich begot schuldig tegenover het hele land.
5: Sowieso, ik ben iemand die koest om te winnen. En als ik op die grote afspraken niet present teken, dan is dat altijd wel heel jammer. Omdat ik ook weet dat er andere ploegmaats zijn die zich opofferen voor ons. En die al het werk doen. En een hele federatie die allemaal opofferingen maakt. En heel veel fans.

0: Het is Van Halen met Jump. Ja. Want het is wel dankzij een ultieme jump op de meet dat Evenepoel won gisteren. Het was echt millimeterwerk, hè? Een haartje of zo.
1: Ja.
0: Het duurde echt 2 minuten lang vooraleer dat jury die fotofinish goed had bekeken.
2: Ja, maar...
0: En dat ze zeiden, ja, Evenepoel is kampioen.
2: Ik heb hier staan, Jonas, een verschil van 0,00028 seconden.
0: Ja, veel kleiner kan een verschil denk ik dan toch niet zijn.
1: Maar dat is met zo'n gekke move dat hij dan uithaalt. Hè?
0: Ja, je duwt je fiets zo onder je lichaam door, met gestrekte armen, poep naar achter.
1: Ja.
0: Maar je moet dat dus perfect timen en perfect uitvoeren. En dat is wat Evenepoel goud heeft opgeleverd.
1: Ja, kijk.
2: Fantastisch.
1: En Jump, het is wel, ik heb het benoemd, Jump.
2: Ja, ja, maar we wisten het, ja, okay. Jump van Van Halen. Ja, leuke keuze, Jonas.
0: Ja, graag gedaan.
1: Toepasselijk. Dankjewel, Jonas. En heel graag tot volgende week.
0: Graag gedaan. Tot volgende week.
1: Doei. De Sportwillie.

0: vind dat ook een heel plezant nummer.
1: Dat blijft goed.
0: Eerlijk in zijn.
2: Sint Festival.
0: Ja.
2: Echt waar. Met dank aan de lieve goede Sint. Jan van Van Helen, het wordt hier door Nick gemeld. Goed dat je het nog eens benoemt. Morgen, 6 jaar geleden dat Eddie van Helen overleed. Ter ere van Remco Evenepoel. De plaat die hij verdient als je het aan onze sportwielie vraagt. En hij heeft er toevallig wel kennis van zaken over. Dus terecht, denk ik dan. Eeuwig en 3 dagen goed deze. Don't do me like that. Ik zal zien.

0: Proximus presenteert.
1: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
2: Ja.
1: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
2: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
1: Nee, dat is louche.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
5: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
6: Voilà, ze. Ons huis is verzekerd.
5: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
7: Zeg, schat.
6: Ja?
7: Die badkamer, daar is een lek geweest.
6: Oei.
7: Dat is een zwembad. Wat nu?
6: Oh, ik bel direct de makelaar.
5: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
8: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak... Maar lege bussenslagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
9: Van plastic, metaal of drankkarton.
8: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
10: Hallo, ik ben Angèle.
11: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
10: Bisous.
12: Wij zijn tevreden over uw werk.
13: Maar?
12: Nee, geen maar.
13: Echt? Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
14: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
15: en Brico Planet
14: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
15: 20% korting op alles.
14: En zelfs 25% voor B-plus leden.
15: Want zelfgemaakt
14: is slim bespaard.
15: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
16: De Mist Je Dutchess van Connections.
17: Zeg, de USOV, toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
15: Tjuh, dat heb ik gemist. Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
18: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Jonagoldappelen, win je thuis.
19: Peren.
18: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
19: Kom, we peren hem.
18: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
20: Thomas en Sien.

0: Mr. Cab Driver van Lenny Kravitz. Oh, het is wel echt leuk dat we deze nog eens draaien. Is lang geleden. De Postal Service, fantastisch project van twee dudes, waaronder Ben Gibbard van Death Cab for Cutie.
1: Ja.
0: Prachtige stem. En die Jimmy Tamborello, die eigenlijk te ver van elkaar woonde om een band te vormen. Dus ze hebben alles gewoon
1: per mail
0: gedaan. Ja. Vandaar de nogal originele titel The Postal Service als band. Prachtig nummer dat we niet zoveel draaien. Such Great Heights van The Postal Service. Het is bijna 9:30. Dadelijk komt er ook nog muzieknieuws.

0: mooie stem van Ben Gibbard van Death Cab for Cutie en de lekkere beats van Jimmy Tamborello. Samen de Postal Service en Such Great Height. Het is ondertussen ruim 9:30.
1: Dit is het muzieknieuws
0: van maandag 5 oktober met Sien.
2: Ja, wat een fantastisch nieuws over Trackner Keks. Na 25 jaar gaan ze terug op het podium staan. Een maand geleden zou Rick de Leeuw waarschijnlijk nog in hard gelach zijn uitgebarsten als er gezegd werd van met Trackner Keks nog eens een beetje spelen. Hij was echt wel ervan overtuigd, 25 jaar lang, van nee, gestopt is gestopt. Ja. Hij zei ook altijd zo stellig van, nou, ik heb een hekel gehad aan mensen die elke 3 maanden op café vertellen dat ze gestopt zijn met roken en dan terug beginnen en dan zo, ik ben weer gestopt. Ik vind gestopt is gestopt.
0: En wat is er
2: maar
0: dan gebeurd?
2: Ja, ineens voelde hij van, ja, mijn kinderen zijn groter. Ik heb terug tijd en zin en goesting om dat te doen. Ik ben 65 en het moet echt wel nu gebeuren dan. Ja. Dus voilà, ze gaan terug spelen.
0: Goesting is het allerbelangrijkste, laat het duidelijk zijn. Ja.
2: Er zijn al 15 concerten aangekondigd in Nederland. Maar goed, in de jaren 80 en 90 waren ze toch ook giga hier in België.
0: Zeker
2: dus
0: wel.
2: Ik vermoed zeker dat er hier ook nog shows bij komen. Trackner Keks dus terug op tour. Oh, can't you see? Love is the drug. Ja, als er muziek is over Roxy Music, ik bedoel, als er nieuws is over Roxy Music, zo is het, ja, dan kan ik dat natuurlijk niet onthouden voor jou, hè.
0: Ah, het is alleen voor mij dat je het doet. Ja, ik durf te wennen dat er nog mensen zijn die er wel van houden.
2: Nee, ze hebben in november brengen ze een heruitgave van For Your Pleasure uit. Dat was hun tweede album. En zoals het dan gaat, komen daar dan ook heel veel nieuwe verhalen bij die we nog niet weten. Ze hebben nu een niet uitgebrachte demo van Pyjama Rama gedeeld. Het is een nummer dat, als ik me niet vergis, niet op dat album stond, maar wel in die periode uitkwam. Ja. Ze hebben het ook ooit op Top of the Pops gespeeld. Ah, ja. Die versie was verloren geraakt, maar is nu ook teruggevonden. En ze hebben dus een soort van demo gedeeld. Ik zou eerst nog eens luisteren naar het origineel.
0: Ja. Dus Pyjama Rama.
2: Ja.
0: Suf naam. Ja. Klinkt zo. Dit is precies Hot Chip, hè? Laat weer ik
2: zeggen. Ja, dat is waar.
0: Alleen was Brian Ferry eerst natuurlijk met Roxy Music.
2: En dus ja, in hun computer of weet ik veel waar dan ook, hebben ze dus zo wat eerste versies van dat nummer gevonden. En dan hebben ze dat nu ook gedeeld. Soms vraag ik me wel af of dat nodig is. Of dat je dan zo alles vanuit de repetitieruimte de wereld instuurt. Maar oordeel vooral zelf.
0: Klinkt speciaal. Ja. En we gaan luisteren. Ja.

0: er nog een ander stukje in, zo meteen.
1: Heel, heel mooi, zeg.
0: Dus voilà, nog een ander stukje uit de demo. Ja.
1: Ja.
0: Ik weet niet of de wereld daar per se op
1: work in progress, hè. Work in progress.
0: Maar die reissue van For Your Pleasure, dat zal dan ongetwijfeld wel de moeite zijn, denk ik. Altijd fijn, zeker voor jou, om Roxy Music nog eens te horen. Maar we gaan naar Don't Look Back in Anger van Oasis. Vivi. Zo meteen moeten we nog een thema voor onze laatste plaats zoeken.
1: Oké, we maken er werk van.
0: Straks, ja.

0: 20 voor 10.
1: We gaan ook deze week op zoek naar een laatste plaat in een bepaald thema. De hele week lang hetzelfde thema. Het is vandaag Dag van de Leraar en ik vind dat we daar iets te weinig kak aan hebben gehangen. Het is een superbelangrijke dag en we mogen dat niet onopgemerkt laten voorbijgaan.
2: Klopt.
1: Dus ik stel voor dat we daar een week van de leraar van maken door als thema school te kiezen.
2: Ja.
1: Alles wat met leraar,
2: Het is al, school in de ruime zin van het woord. Het kan over leerkrachten gaan, maar ook school. Over alles wat school aanverwant is. Dus voilà. Ja. Laat maar weten via de Willy-app wat voor jou de geschikte laatste plaat bij dat thema is.
3: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen. Dansen. Huilen. Dromen. En je hoort ze vanaf 10 uur op Willy.
4: De Willy 1000.
3: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
4: Willy.
5: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
6: klinken op het wijnfestival.
5: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
6: Oh, dan de thee. En de thee?
5: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: En de thee.
5: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
7: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
3: Thomas en Sien.

0: van de leerkracht. Dus we zagen onze kans gewoon om daar gewoon meteen een volledige week van te maken in de vorm van een laatste plaatthema. Ja, leerkracht, school, alles wat daarmee te maken heeft. Dus suggesties zijn meer dan welkom. We hebben al een aantal heel mooie eigenlijk, maar goed, hoeft je niet tegen te houden om nog suggesties te sturen.
1: Je krijgt eerst nog Madness en Kings of Leon.

0: Must Be Love van Madness. 8 voor 10. Na het nieuws van 10 start de Willy 1000 met Annelies. Dat is voor zo meteen. We hebben nog één laatste plaats.
1: Ja, veel mensen maken zich ook zorgen over de 10 gouden nummers die voorlopig niet in de app verschijnen. Ze komen eraan.
0: Ja, geen paniek. Om 10 uur staan die daar.
1: Ja.
0: In tussentijd de laatste kans om toch nog iets bij te dragen aan de keuze welke de laatste plaat mag worden. Het thema is leerkrachten, onderwijs, school, omdat het dag van de leerkracht is vandaag. Dus laat maar weten.

0: Radioactive van Kings of Leon. Ondertussen kunnen we opgelucht ademhalen, want Annelies is gearriveerd en dus de verderzetting van de Willy 1000 is bij deze ook gegarandeerd na het nieuws van 10. Oef zeg.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annelies. Welkom.
1: We waren nog op zoek naar een laatste plaat en ik weet niet meer wie het heeft... Bart. Bart stuurde een bepaald nummer door waar jouw oog direct op viel. Ja. Ik denk omdat je nog moet denken aan afgelopen vrijdagavond. Want het was op een feestje bij de mannen.
0: Ik was me niet bewust, maar het was inderdaad Stefan en Dave die plaatjes zijn gaan draaien ter gelegenheid van de heropening van het Design Museum. Zal misschien meegespeeld hebben. Al kon het eigenlijk ook van andere hoek ook komen. Want er is nog een band die daarmee aan de slag is gegaan met dit nummer.
1: Ah ja.
0: En dat is een Parijse band. Bestaande uit twee robots die niet meer bestaan. We hebben het over Teachers, zoals die op de Night Versions plaat van Solveig staan. Een aantal Willys hebben dat aangevraagd. Ik weet niet meer wie.
1: Bart als eerste.
0: Ah, voilà. Oké, dat is een hulde aan Bart. Omdat het een originele en leuke keuze is, vind ik dan. En lang geleden dat we het nog gedaan hebben. Lange, lange, lange ketting van al hun helden op een lekkere beat. Exact wat leerkrachten horen te zijn. Inspirerend, zoals dat gaat. Veel plezier straks.

0: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen, dansen, huilen, dromen. En je hoort ze vanaf 10 uur op Willy.
1: De Willy 1000.
0: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
1: Willy.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 10 uur.
4: Goedemorgen. Jongeren hebben al maar meer stress door school. Dat blijkt uit een internationale studie bij 15-jarigen. Ze kampen daardoor vaker met mentale klachten zoals angsten en depressieve gevoelens. Professor ontwikkelingspsychologie Bart Soenes.
5: Kadert in een bredere trend richting meer perfectionisme. Dus jonge mensen vandaag hebben vaak het gevoel dat ze perfect moeten zijn in bijna alles wat ze doen. Kunstacademie, hobby's, sport, waar ze nu ook wat druk zetten op hun time management voor school. En in perioden waar dat er meer economische instabiliteit is, zie je dat dat perfectionisme toeneemt.
4: De klachten zijn iets meer uitgesproken bij meisjes. In Lokeren, Oost-Vlaanderen, is er afgelopen nacht een ontploffing geweest aan een huis. De voordeur is weggeblazen en de ramen zijn kapot. Niemand raakte gewond. Politie en parket onderzoeken wat daar precies gebeurd is en waarom. En ook ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse. En er komen vervroegde parlementsverkiezingen in Spanje op 29 november. Dat heeft premier Sanchez aangekondigd in een televisietoespraak. In Spanje is al dagen groot protest door de wooncrisis in het land. Er zijn te weinig huizen, waardoor de prijzen snel stijgen. De regering had maatregelen aangekondigd om daar iets aan te doen, maar het Spaanse parlement heeft die vrijdag verworpen. We krijgen opnieuw een vrij zonnige dag, af en toe wat wolken en maxima van 19 tot plaatselijk 23 graden. Ook morgen krijgen we zo'n mooie nazomerdag. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
0: Willy.
1: Music matters.
0: De Willy 1000. Annelies Ory.
6: Week 2 begint met nummer 480 en daar staat Blur met Beetlebum.

nooit aan mee. En iedereen kan deze maandag weer een beetje beter aan. Merci aan iedereen die de Levelers met Liberty Song in de lijst stemde. Ik denk bijvoorbeeld aan Ine uit Overijs, David uit Bonheide, Lisa uit Deinze en Jurgen uit Ieper. En ook deze week doen we verder met onze bingo die nu vrijdag moet leiden naar het antwoord op deze vraag.

0: van de nummer 1 van de Willy 1000. Hoe kom ik in die pot, hoor ik je denken? Wel, gewoon door elke dag mee te spelen. In de app vind je nu een lijstje van 10 gouden nummers. En tegen vanavond 7 uur moet je er 6 van de 10 kunnen aanvinken. Dat aanvinken, dat is niet zo moeilijk. Als je zo'n gouden nummer hoort spelen, gewoon naar de app gaan, naar het lijstje en daar klikken op het liedje dat je hoort. Wanneer ik nu precies zo'n gouden nummer ga draaien? Ja, ergens tussen nu en 1 uur. Ik heb volgens mij iets in mijn lijst van Ruben Blok, Mario Goossens en Wijlen Lange Pollen. Wanneer dat komt... maar wacht. Dat staat op nummer 478. Dit is de laatste van Triggerfinger in de lijst. En het is met dansen. Dit is...
1: De Willy 1000.

0: Heb zij één gouden plaat gepasseerd, nog 9 te gaan. Het volgende liedje is wat mij betreft ook wel een gouden nummer, want het is op een dikke 2 jaar tijd uitgegroeid tot een soort van meisjesanthem. Tieners, twintigers en alles wat daarna komt. Iedereen zingt het overal en altijd mee. En dat mag nu natuurlijk ook met Lola Young op 477.
1: Ze zijn met 1000. Ze doen je lachen. Dansen. Huilen. Dromen. En je hoort ze nu op Willy.
2: De Willy 1000.
1: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
2: Willy.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
4: Oh, zalig, hè?
5: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
4: Oh.
5: Oei.
4: Met een enkel.
5: Schat, ça va?
4: Nee.
5: Wat kunt er nog op staan?
4: Zo'n beetje.
5: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
4: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
5: Ah, dat is in orde dan.
6: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
7: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
8: Patsers voor life!
7: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime-expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
9: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op €1000.
10: €1000? Ja, dan heb je de chance, waar?
9: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen.
10: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
9: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
10: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
11: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
12: Voilà, ze, ons nieuw huis is verzekerd.
11: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
5: Ja, dat was de deur.
12: Ja.
5: En wat nu?
12: Ik bel direct de makelaar.
11: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
13: Code Yellow!
14: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
15: Kijk, hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
14: Info op telenet.be.
15: En wel, ik ga eens gaan kijken.
16: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
17: Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
18: Ramen, deuren, veranda's?
19: Reinaerts Aluminium.
20: Dek jouw ex-

Messi van Lil Young. Ze is na een hele tijd in rehab weer terug met nieuwe muziek en nieuwe shows. Dus hopelijk snel ook weer bij ons. En dan naar de derde van Blink-182 in Yabiri 1000. En ik heb gezien, op 4 juni spelen die in Duitsland. Wie weet komen die dan ook nog wel naar ons voor een of ander festival. Dit is 476, What's My Age Again? I took her out.

juni staan ze ook in Italië, op 15 juni in Frankrijk. Het zou toch belachelijk zijn als die jongens van Blink-182 ons overslaan. Ik denk zo graspop Werchter, nee. Bij deze band wordt er helaas niet meer getoerd. Die zijn al lang niet meer samen. Maar jij hebt er wel nog aan gedacht.

Leonard Skinner en Sweet Home Alabama. Het nummer dat ik ooit leerde kennen door reclame voor zo'n verzamelcd op MTV. Maar ook het nummer dat jij op 474 gestemd hebt. En nu zijn we toe aan de vijfde keer Queen in de lijst. Daarmee zitten ze net over de helft. Dit is Somebody to Love.

0: Wel, je hebt geen gaatjes.
1: Waar?
0: Nee, geen maar.
1: Alsjeblieft.
0: Wat blieft?
2: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Ik ben het beu!
4: Oei.
3: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
4: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
3: Ja, en hoe verder liever?
4: Ver genoeg, maar niet te ver.
3: Ah ja, voor de kinderen.
4: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
5: Decimo!
6: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
7: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
9: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
10: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
11: klinken op het wijnfestival.
10: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
11: Oh, dan de die. En de die?
10: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
11: En de deze.
10: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
12: Kop of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
13: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
12: is wie er mag rijden. Yes, munt.
13: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
14: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
15: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
14: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
16: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
14: Doen we wel. Argenta.
17: Zo simpel kan het zijn.
18: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
19: Achter jou staat Xerius.
20: De Willy Duizend. Annelies Orrie.

0: Voor Tom op zomer is dit nummer de ideale soundtrack voorbij zijn ijsbad. Ma, fris. Hij was dan ook een van de stemmers voor Chasing Cars van Snow Patrol. En ik zou nog wel graag eens een stemmer horen. Eens kijken of jullie nog wel weten waarvoor je gestemd hebt.
1: Hallo.
0: Goedemorgen Hans, met Annelies van Willy.
1: Ja.
0: Van de radiozender, hè?
1: Ah, ja, ja.
0: Het is de eerste dag van de tweede week van de Willy 1000 en ik ben toe aan jouw nummer 1. Wie heb jij daar gezet?
1: Dat zal Bio zijn, denk ik.
0: Ja, en met welk nummer, weet je dat ook nog?
1: Nee, dat weet ik niet meer.
0: Ben jij zo'n grote fan dat het elk nummer van Dio had kunnen zijn?
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, wat is er zo speciaal aan hem?
1: Ja, voor mij is hij de beste hardrockzanger die er ooit geweest is. Ik heb hem verschillende keren live gezien. Zowel met zijn groep Dio als met Rainbow vroeger. Alleen met Black Sabbath heb ik hem nooit niet bezig gezien.
0: Maar ja, dan heb je hem heel, heel, heel vaak aan het werk gezien. Jij weet niet meer wat er op jouw nummer 1 stond.
1: Ik kan op het moment niet op de naam van het liedje komen.
0: Hans, het was Holy Diver. En ik ga
1: dat nu draaien. Ja. Oké, dat is fantastisch.
0: Ja, geniet ervan. Waar ben je aan het luisteren?
1: In de living thuis.
0: Oké, dus jij kunt eigenlijk volle bak losgaan, want niemand ziet jou.
1: Ja, ja, laat maar komen.
0: Dat is goed. Hier is jouw nummer 1, Dio en Holy Diver. Fijne dag, Hans.
1: Dank u, dag. De Willy 1000.

0: Klein ventje, maar de grootste stem aller tijden. Dat zegt Frankie uit Oostende over Ronnie James Dio. Ik heb het even nagekeken. De man was inderdaad maar 1,63 meter. Jij stemde Dio en Holy Diver op nummer 471. Dat wil dus zeggen, wij hebben vandaag samen al naar 10 liedjes uit de lijst van de beste rocksongs aller tijden geluisterd. En ik zet die graag nog eens voor je op een rij.
1: De Willy 1000. Overzicht.

eerste keer 474 is voor Sweet Home Alabama. Find me to love. 473 is voor Queen and Somebody to Love.

0: Diver op 471. Straks dan begin ik met een Belgische band waarvan de frontman wel eens vergeleken wordt met Kurt Cobain. Ze hebben een hele coole show gespeeld op Rock Werchter deze zomer. En ik waarschuw je graag nu ook al.
1: Zometeen in de

0: misschien tussen 11 en 12 nog wel een gouden nummer aan.
1: Nunzi is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Nunzi live woensdag 28 oktober op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam. Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
2: Dag gelukkig, dag gelukkig, dag gelukkig.
1: Gelukkig zijn we voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
2: Ja, dat lukt niet.
1: Etias. Nu min 20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.
3: Het zijn Pro Days van Peugeot, met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op peugeot.be. Peugeot.
4: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
5: Humo!
6: Daar is Humo's Rock Rally weer. De beste artiesten van morgen trillen het pleister van de muren in Vlaanderen's mooiste concertzaal. Koop nu je tickets voor de halve finales op humo.be/rockrally.
5: Humo!
6: Fueled by Jameson.
7: Proximus presenteert.
8: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
9: Ja.
8: De zaal van de juwelen. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
9: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
8: Nee, dat is loesje.
7: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
10: Het nieuws van 11 uur.
11: Een goeiemorgen. 2 op de 3 leerkrachten zouden vandaag opnieuw voor een job in het onderwijs kiezen. 1/5 van hen wel enkel onder voorwaarden. Zoals een hoger loon, kleinere klassen en minder papierwerk. Dat blijkt uit een nieuwe rondvraag van de Artevelde Hogeschool. Stefanie van der Heren.
12: Lesgeven op zich wordt niet in vraag gesteld. Hun kerntaak doen ze met heel veel liefde, dat blijkt uit alle bevragingen. Maar de omstandigheden waarin ze hun beroep moeten uitoefenen, worden wel moeilijker en ze staan meer onder druk. Dus dat verrast ons helemaal niet dat er heel wat leerkrachten aangeven. De voorwaarden moeten wel anders.
11: 1 op de 10 leerkrachten zou absoluut niet meer voor het onderwijs kiezen. Er komen vervroegde parlementsverkiezingen in Spanje op 29 november. Dat heeft premier Sanchez aangekondigd in een televisietoespraak. In Spanje is al dagen groot protest door de wooncrisis in het land. Er zijn te weinig huizen, waardoor de prijzen snel stijgen. De regering had maatregelen aangekondigd om daar iets aan te doen, maar het Spaanse parlement heeft die vrijdag verworpen. En de Lokerse feesten hebben hun eerste headliner voor volgende zomer bekendgemaakt. Bryan Adams speelt er op woensdag 4 augustus. Lokeren wordt een stop tijdens een Roll with the Punches tour. Tickets zijn vanaf vrijdag te koop. Opnieuw vrij zonnig, af en toe wat wolken en maxima van 19 tot plaatselijk 23 graden. Ook morgen mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en ook frisser.
1: Willy. Music matters. De Willy 1000. Annelies Orrie.
0: Je mag even onderduiken in de wereld van The Haunted Youth.

concerten op Rock Werchter deze zomer. Ze mochten op Pukkelpop ook meespelen met The Atomic Orchestra. En sindsdien volgden er ook nog 2 shows in New York. Niet slecht voor een groep uit Alken. Helaas was dit wel de laatste van The Haunted Youth in Ja Willy 1000. Teen Rebel. Nu naar 469. Daar staan Arctic Monkeys. Met Do I Wanna Know.

Insomnia van Faithless, dat is ook een klein beetje van toepassing op mij, vrees ik. De verraders kijken net voor het slapen gaan. Dat blijkt niet zo bevorderlijk voor de nachtrust. Ik heb liggen woelen, mannekes. Dit was de eerste van Faithless in de lijst. Gelukkig komen die ons nog wel eens wakker schudden.

vanavond 7 uur 6 kunnen aanvinken. Dan gaat je naam mee in de pot. En nu vrijdag, dan trekt Wim Oosterlink een naam uit die pot. Je kunt natuurlijk gaan kijken naar dat lijstje. Maar het is ook altijd wel fijn om je geheugen een beetje op te frissen. En te weten hoe...

0: placebo, die zou ik toch niet als ontbijt pakken. Dat is ketamine blijkbaar, pa. De volgende groep staat 9 keer in de Willy 1000. En Erik, Stijn, Pavel, Sanne, Chris, Elke, Jan Braakman, Tommy Tirjaar en nog veel andere Willys die vonden allemaal dat het volgende nummer het allerbeste is dat Deus ooit gemaakt heeft. Zometeen op 466 via...
1: Hoe mag die steek gebakken zijn?
2: Gebak, bleu... Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Nee, zoals ze zeggen, hè.
3: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
2: Bleu.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
5: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op 1000 euro.
6: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
5: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
6: Chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
5: Word zelf een chance.

0: Daar. Speel nu online of in je winkel.
1: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
2: Knaldi.
3: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar 9,58 euro. Aldi, altijd slim.
4: Bij Cyparis XL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Armani Cipazione 30 ml voor maar 50 euro. Dat zijn de Prix d'ici deals. Op cyparisxl.be of bij je Cyparis XL.
5: De Willy Duizend.

van Deus. En na die fantastische concerten waarbij ze hun eerste twee albums, Worst Case Scenario en In a Bar Under the Sea, integraal speelden, zie je toch al die nummers daaruit. Die zijn allemaal een pak gestegen. Staan allemaal beter gerankt dan vorig jaar. Fans van Deus die hebben trouwens nog mooie dagen in het vooruitzicht. Ze komen nog 6 keer voorbij. En als je deze meetelt, dan krijg je ook nog 6 keer Joy Division. Hoor je die bas van Peter Hook al komen? 465 is voor Joy Division. En Shadowplay.

Ja, zijn cadeautje toch, The Cure en Joy Division na elkaar. Just Like Heaven was de zevende van The Cure in jouw Willy Duizend. Annemie uit de Senderlo, die stemde erop met de boodschap: muziek uit mijn jonge tijd, new wave, best time ever. Thibaut, die stuurde dan weer hartjes voor The Cure. En voor Ingrid was The Cure haar eerste echte muziekliefde. Zij zegt: ik was een tiener en ik hoorde A Forest. Toen haalde ik al hun cd's uit de bieb en ik kocht ze daarna ook allemaal en dit werd mijn favoriet. Ook op dit nummer werd gestemd met een mooie reden. Ruben die stemde hiervoor met de boodschap: als ik 's nachts na een vijf naar huis reed met mijn vriend, dan was dit het liedje dat we altijd keiluid zongen. Recht fietsen, dat was een beetje moeilijk, maar Noordkaap bracht ons altijd veilig thuis. Dat was helaas niet zo voor arme Joe. Dit is jouw nummer 463.

0: als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
1: Van plastic, metaal of drankkarton?
0: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
2: Schat, ik zie je graag.
3: Ja, maar?
2: Maar nee, geen maar.
3: Oh.
4: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
6: Oh, een eekhoorn.
5: Een safari in de jungle.
6: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
5: Of maak van je koffiezet...
7: Voilà, uw koffie.
5: Een professionele espresso-machine.
7: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
8: Make it extra.
5: Cash, het knasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.

Charlotte Pelt die stuurt 2 gouden platen gespot in het wild. 4 te gaan. Ja, ik hoop dat je me hebt aangevinkt, die Jefferson Airplane en White Rabbit. En ik ben gaan kijken waarom jij massaal op dit nummer hebt gestemd. Het enige wat ik zie is David Byrne live. Het beste wat ik ooit gezien heb. Rock Werchter, topschijf. Het beste live ever. Dit zijn Talking Heads. Burn

0: 661 voor Talking Heads en Burning Down the House. Ik stemde trouwens ook op Talking Heads, volgens mij op nummer 2 of 3. Maar dat nummer kwam dus nog niet voorbij, gelukkig. Ik zet de voorbije 10 liedjes nog eens voor je op een rij.
1: De Willy 1000.

0: Mijn Talking Heads die rond dit overzicht af op 461 met Burning Down the House. En dan gaan we naar de derde van 7 keer Eels in de Willy Duizend. Het is eentje om te bekomen van alles wat tot nu toe al op je pad is gekomen deze maandagochtend. Dit is Eels op 460 met Beautiful Freak.
1: De Willy Duizend.

Naar die man kan ik uren luisteren, stuurt Bart nog in de app. En dan heeft hij het natuurlijk over Mr. E van Eels. Een klein momentje nu, want er is een band die 8 keer in de Willy Duizend staat en nog maar 1 keer gepasseerd is, tot nu toe. Dat is een band waarbij soms ook nog alles wat meubilair kapot gaat. Per ongeluk, soms ook expres. Ik heb het over niemand minder dan Metallica.

0: Bad But True van Metallica op 459. En nee, Willy is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen tijdens de Willy 1000. Wat staat er je te wachten tussen 12 en 1?
1: Zometeen in de

0: Sex Pistols. Dus ik zou die lunchplannen met je baas nu al maar afzeggen. Dit komt trouwens ook nog langs. Met AC/DC wordt boterham en eten een pak fijner. En zometeen krijg je ook Portisette.
1: Noonsie is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Noonsie live woensdag 28 oktober op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam. Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: klinken op het wijnfestival.
2: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
3: Oh, dan de die. En de die?
2: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: En de die?
2: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
1: Proximus presenteert.
4: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
5: Ja.
4: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
5: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
4: Nee, dat is louche.
1: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
6: Humo!
7: Daar is Humo's Rockrally weer. De beste artiesten van morgen trillen het pleister van de muren in Vlaanderen's mooiste concertzaal. Koop nu je tickets voor de halve finales op humo.be/rockrally.
6: Humo!
7: Fueled by Jameson.
8: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
9: Het nieuws van 12 uur.
10: Een goedemiddag. De politie gaat donderdag en vrijdag extra controleren op afleiding achter het stuur, dus vooral gsm'en terwijl je rijdt. Vorig jaar werden in Vlaanderen elke dag gemiddeld 136 bestuurders betrapt. We beseffen wel al maar meer dat rijden en gsm'en tegelijk gevaarlijk is. Dat blijkt uit de nieuwe rondvraag van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, VSV. Werner de Dobbeleer.
11: We hebben 2 metingen uitgevoerd. Daaruit blijkt dat steeds meer mensen zich bewust zijn dat hun eigen gsm-gebruik aan het sturen in het verkeer problematisch is. Dat is gestegen op 1 jaar tijd van 35% naar 42%. Dus meer dan 4 op de 10 mensen die de gsm gebruiken achter het stuur zeggen momenteel, ik vind dat eigenlijk een probleem.
10: De VSV lanceert een nieuwe campagne met tips om minder afgeleid te zijn door je gsm. De politie heeft een man van 47 opgepakt na het dodelijk ongeval van gisteravond in Balen in de provincie Antwerpen. Een auto reed daar een voetganger van 28 dood en pleegde vluchtmisdrijf. Een tweede voetganger bleef ongedeerd. Uiteindelijk vond de politie de bestuurder terug. De man had gedronken en hij wordt nu verhoord. De Brusselse regering gaat de woning van de minister-president verkopen. Dat staat in het begrotingsakkoord dat gisteren is afgeklopt. Het gaat om een herenhuis in het Warandepark. Het moet tussen de 10 en de 20 miljoen euro opleveren. De minister-president zal binnenkort op het Koningsplein wonen, waar de regering ook officieel zetelt. 2 op de 3 leerkrachten zouden vandaag opnieuw voor een job in het onderwijs kiezen. 1/5 van hen wel enkel onder voorwaarden. Zoals een hoger loon, kleinere klassen en minder papierwerk. Dat blijkt uit de nieuwe rondvraag van de Artevelde Hogeschool. Stefanie van der Heren.
12: Lesgeven op zich wordt niet in vraag gesteld. Hun kerntaak doen ze met heel veel liefde, dat blijkt uit alle bevragingen. Maar de omstandigheden waarin ze hun beroep moeten uitoefenen, worden wel moeilijker en ze staan meer onder druk. Dus dat verrast ons helemaal niet dat er heel wat leerkrachten aangeven. De voorwaarden moeten wel anders.
10: 1 op de 10 leerkrachten zou absoluut niet meer voor het onderwijs kiezen. 2 Duitsers en een Amerikaan krijgen de Nobelprijs voor de geneeskunde. Dat is zo net bekendgemaakt op de jaarlijkse ceremonie in Zweden. De 3 krijgen de prijs voor hun onderzoek om cellen te analyseren op basis van lichttechnieken. Ze toonden aan hoe zenuwcellen vormgeven aan herinneringen, emoties en gedrag in de hersenen. De winnaars krijgen naast die erkenning ook ongeveer €1 miljoen. En dat Remco Evenepoel gisteren weinig overschot had toen hij in de sprint Europees kampioen werd, heb je intussen wel gezien. Maar nu kennen we ook het precieze verschil tussen hem en de Italiaan Ciccone. 0,00028 seconden of 2800ste van een seconde. Heel erg nip dus, maar Evenepoel was er natuurlijk niet minder tevreden om. Veel zon vanmiddag, af en toe wat wolken, maximaal tot 23 graden. Ook morgen nog mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wisselvallig en frisser.

People van Depeche Mode op 457. En veel Billies die zich toch wel iets permitteren eigenlijk. Sandra uit Herk de Stad die stuurt, zeg Annelies, speel je nog een gouden nummer voor 1 uur? Ik moet theorieles geven, ik kan niet altijd op mijn gsm kijken. Tom ook, goedemiddag Annelies, we gaan eten met de collega's. Kan ik de Willy 1000 het komende half uur niet volgen? Komt er een... Ik ga er niet op antwoorden, ik heb een lijst af te werken. Dit is 456.

0: Smashing Pumpkins. Intussen krijg ik hier inzicht in de manier waarop bepaalde Willys de kweesten voor die gouden plaat aanpakken. Elke dag krijg je een lijstje van 10 gouden nummers, die moet je aanvinken. En als je er 6 hebt kunnen aanvinken tegen het einde van de dag, dan gaat je naam mee in de pot. Kirsten die pakt het aan als volgt en zegt: ik hoef jou niet te vragen wanneer er een gouden plaat komt. Als ik zelf in meeting zit tijdens de Willy 1000, dan stuurt mijn collega Cathy mij stiekem door wat ik moet aanvinken. Weet je wat ik dan wel heel grappig zou vinden? Als je dan zo naar de app gaat om het nummer aan te klikken, dat je dan per ongeluk ook zo op luister live klikt of zo. En dan zo voor heel de meeting de Willy 1000. Als dat gebeurt, laat het mij vooral weten. Ik wil ook wel eens lachen. Zometeen op 455 Talk Talk.
1: Ze zijn met 1000. Ze doen je lachen. Dansen. Huilen. Dromen. En je hoort ze nu op Willy.
2: De Willy 1000.
1: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
2: Willy.
3: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
4: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
3: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
4: Chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
3: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
4: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
5: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
6: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
7: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
8: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
9: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico, Brico City
10: en Brico Planet
9: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
10: 20% korting op alles.
9: En zelfs 25% voor B-plus leden.
10: Want zelfgemaakt
9: is slim bespaard.
10: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
11: Al 100 jaar helpt Stihl mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
12: Van het bos tot in de tuin.
11: Zagen.
12: Snoeien.
11: Blazen.
12: Maaien.
11: Meer maaien.
12: En nog meer maaien.
11: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
12: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stihl.
11: Stihl. Sterk werk.
13: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
14: Hörmann. Zet de puntjes op de O.
13: Ontdek nu de Hörmann deals voor binnendeuren en lofdeuren. Kijk snel op hörmann.be.
15: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
16: Ramen, deuren, veranda's?
17: Leenaars Aluminium.
18: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
2: De Willy 1000.
1: Willy 1000.

0: Life's What You Make It van Talk Talk. En ik ben weer eens door de stemlijstjes gegaan. Een hele goede middag, Steve.
1: Dag, Annelies.
0: Was je naar de Billy Duizend aan het luisteren eigenlijk, toen ik net belde?
1: Ik was net terug aan het luisteren. Net een lange meeting had die morgen, maar nu net terug aan de radio.
0: Heb jij de hele maandagochtend in een vergadering moeten zitten?
1: Inderdaad.
0: En kun je dan iets volgen? Want ik had daarnet bijvoorbeeld iemand die zegt... Ja, ik heb dan een collega die in mijn plaats luistert. En dan stuurt hij zo van... Ja, je moet nu nummer aanvinken. Heb jij ook zo'n systeem opgezet?
1: Ja, nee. Ik probeer dan af en toe zo een keer te kijken. Zo, of ik net niet een lied zie passeren in de playlist. Maar ik heb altijd pech gehad.
0: Ah ja. Dus, dat is dan zo je laptop voor je of je gsm voor je. En dan zo op mute en dan kijken. Oké, dus je weet niet wat er al geweest is.
1: Nee, jammer genoeg.
0: Steve, omdat voor iedereen maandag is, ik zal heel even zeggen, ik ga zo meteen jouw nummer 2 draaien, het liedje dat jij op 2 hebt gezet in jouw stemlijstje, en dan is er nog een liedje, en dan nog een, en dat is een gouden plaats. Okay. Dus ja, dat is eigenlijk niet meer lang, hè, binnen dit en 10 minuten of zo. Dus als jij nu weer kunt luisteren, geen enkel probleem. Weet je nog wat je op nummer 2 hebt gezet in jouw lijstje?
1: Dat zal Alice in Chains geweest zijn.
0: Ja, goed zo. Veel mensen hebben geen idee meer.
1: Ik ben nu aan het twijfelen met welk nummer.
0: Wat denk je?
1: Is het Rooster?
0: Het is absoluut Rooster. Wat is er zo fantastisch aan die plaat?
1: Ja, het is vooral eigenlijk de stem van Lane Staley. Die had eigenlijk bij elk nummer van Alice in Chains gaat die door merg en been. En je voelt dat die man in pijn leefde. Dat voel je gewoon in die muziek. Dat is gewoon, het is een iconische stem eigenlijk, vind ik.
0: Oké, we gaan er nu een dikke 6 minuten naar luisteren. En je weet het dan, hou je maar klaar voor die gouden plaats.
1: Zeker,
0: Steve. Super. Fijne middag, salut.
1: Jo, dank u.
2: Dit is de Willy Duizend.

de ene na de andere Alice in Chains van stuurt. Lane Forever, hartjes voor Lane. Wat zie ik hier nog? De stem van Lane Staley, die gaat inderdaad door merg en been. Wat een grunge god. En voor Annick was dat ook puur meekwil jeugdsentiment. Zometeen heb ik nog wel iets om mee te brullen na jouw nummer 453. Daar hebben we Nick Cave nog eens. De man die heel Linkeroever deed zwijgen. Dit

0: Ze maakten maar één plaat, Nevermind the Bollocks, Here Are the Sex Pistols. En drie nummers uit dat album staan in de 4000. Zo ook Anarchy in the UK. Op 452 hadden we dat, zo meteen nummer 451. En daar staat een Belgische band die dit jaar maar één nummer in de 4000 heeft.
1: Hallo, ik ben Angèle.
2: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
1: Bisous.
3: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
4: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
3: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
5: Oh, dat was de brievenbus van onze buren.
6: Wat nu?
7: Ja, ik bel rap de makelaar.
3: Krijg nu de eerste twee maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
8: Go Yellow!
9: Nu bij Telenet Internet voor je zaak. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
10: Dat is goeie business. En pleasure.
9: Info op telenet.be.
10: Ja, dat wordt weer overwerken.
11: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Jonagold appelen, win je thuis.
12: Peren.
11: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
12: Kom, we peren hem.
11: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
13: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
14: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
13: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
14: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
13: Ramen, deuren, veranda's?
15: Reinaars Aluminium.
14: Vind je vakman op reinaars.be.
16: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
17: Dit is De Willy Duizend.

0: Heerlijke Belgische klassieker 451, Absent-Minded en My Heroics Part 1. En we hebben weer al 10 nummers gehad.
1: De Willy Duizend.
2: Over

Pumpkins en Syrup Rock. Afscheid van Talk Talk op 455. Ze stonden uiteindelijk 3 keer in de lijst. Je hoorde Life's What You Make It. Veel hartjes voor Lane Staley. Op 454 Alice in Chains en Rooster.

Helaas voor Absent Minded is het hiermee al gedaan. My Heroics Part 1 landt op 451. En nu lekker meeneurien met Back op 450.

Musen van Baak. En nu luid ik heel graag de klok aan voor Roos van Akker. En voor de derde keer AC/DC in je lijst. Op 449. Hells Bells.

0: Wij zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
2: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
1: een... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oei, oei. Amai, jong, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
1: Ja.
3: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
1: Shh. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
1: Ja, ja, oh. Ja, schat, ik heb wel voor.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate-it. KBC beweegt met je mee.
5: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 4 dagen. Join the Feel Good Club.
6: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
7: Proximus presenteert.
8: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
9: Ja.
8: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Die staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
9: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
8: Nee, dat is loesje.
7: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
10: Willy.
11: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
12: Het nieuws van 1 uur.
13: Een goedemiddag. 2 Duitsers en een Amerikaan krijgen de Nobelprijs voor de geneeskunde voor een belangrijk onderzoek in de neurowetenschap. Expert Martijn Peters legt uit.
14: Voor wetenschappers is het heel lang moeilijk geweest om te bestuderen hoe onze hersenen precies werken. Dus bijvoorbeeld hoe we dingen kunnen onthouden of hoe we ons gaan gedragen. Maar deze wetenschappers hebben een lichtschakelaar ontworpen waarmee je specifieke hersencellen aan en uit kan zetten en zo gaat bestuderen van wat precies hun effect is op onze hersenen.
13: De winnaars krijgen naast de erkenning samen ook ongeveer €1 miljoen. De politie controleert donderdag en vrijdag extra op afleiding achter het stuur. Dat is vooral gsm'en terwijl je rijdt. Vorig jaar werden daar in Vlaanderen elke dag gemiddeld 136 bestuurders mee betrapt. Daarom lanceert de Vlaamse Stichting Verkeerskunde een nieuwe campagne met tips.
15: De tips zijn samen te vatten onder de noemer 1, 2, 3, focus. Dat betekent, als je in de wagen stapt, ja, stel dan eerst alles in voor vertrek wat je nodig hebt, bijvoorbeeld muziek en gps. Verbind vervolgens je toestel met de wagen en leg die gsm zelf dan veilig weg op een plek waar je er niet kunt naar kijken of niet bij kan.
13: De politie heeft een man van 47 opgepakt na een dodelijk ongeval van gisteravond in Balen in de provincie Antwerpen. Een auto reed daar een voetganger van 28 dood en pleegde vluchtmisdrijf. Een tweede voetganger bleef ongedeerd. Uiteindelijk vond de politie de bestuurder terug. Die man had gedronken en hij wordt nu verhoord. De Brusselse regering gaat de woning van de minister-president verkopen. Dat staat in het begrotingsakkoord dat gisteren is afgeklopt. Het gaat om een herenhuis aan het Warandepark en dat moet tussen de 10 en de 20 miljoen euro opleveren. De minister-president zal binnenkort op het Koningsplein wonen, waar de Brusselse regering ook officieel zetelt. Het is op dit moment niet mogelijk om op de borden van de stations te zien of je trein wel rijdt en wanneer. Spoornetbeheerder Infrabel kampt met een IT-storing. Het benadrukt dat het niet om een hacking gaat en dat ze het probleem snel proberen op te lossen. En Estland gaat zich beter wapenen tegen mogelijke aanvallen van buurland Rusland. Het verplaatst troepen naar een basis dicht bij de grens met Rusland. En Estland trekt zijn defensiebudget met meer dan 40% op, onder meer om lange afstandsraketten te kopen. Estland is een voormalig deel van de Sovjet-Unie. Het land wil klaar zijn voor mogelijke agressie vanuit Rusland. Flink wat zon vanmiddag, af en toe wat wolken en maximaal tot 23 graden. Ook morgen nog mooi nazomerweer, maar vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
10: Willy, music matters.
11: De Willy 1000, Roos van Akker. Verder met 448 en die is voor Fleetwood Mac.
10: Music matters. Willy. Nummer 448.

0: Welkom in week 2 van de Willy 1000. We zijn halverwege, we zijn er eigenlijk al over. En als je dacht dat het tempo zou zakken, vergeet het maar. De goede muziek die jij hebt gekozen blijft hier aan een razendsnel tempo voorbij denderen. Dus hou je maar goed vast aan alles wat niet los zit. De tweede week van de Willy 1000 is al goed begonnen met net de derde keer Fleetwood Mac & Dreams op nummer 448. En nu Hugo Matthijssen in de vorm van de sympathieke popkenner uit Antwerpen, de Clément Peres Exposition en Dikke Lu.
1: Are you ready for Dikke Lu? Yeah. Are you ready for Dikke Lu?

hoogte van 2 noteringen voor Hooverphonic. Anger Never Dies op 446 in de Willy 1000. De zangeres van deze song, Noemi Wolfs, die doet nu ook mee met hun tournee. Hè. Woensdag dan spelen ze in Grimbergen in CC Strombeek. Hooverphonic zal je dus niet meer tegenkomen in deze lijst, hè, bedoel ik. Wie je nog wel veel zal horen, dat zijn de Red Hot Chili Peppers. En dit is al hun 6e notering in de Willy 1000. Can't Stop uit 2002 uit hun album Bye.

0: can't stop the spirit when I need you. This life is more than just a read-through.
1: The Peppers en Can't Stop, dat doen wij ook niet. Pas vrijdag rond 6 uur hoor je wie goud pakt in de Willy 1000 en of jij die gouden versie wint van de nummer 1.
2: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
3: Oh, een eekhoorn.
2: Een safari in de jungle.
3: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
2: Of maak van je koffiezet...
4: Voilà, uw koffie.
2: Een professionele espresso-machine.
4: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
5: Make it extra.
2: Cash, het knalspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
6: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
7: Patsers for life!
6: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
8: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
9: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
10: Oh, was dat?
2: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet... verandert in een turbojet.
10: Ik was nog niet klaar!
2: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
11: Even bollen met Select.
12: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten, kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
13: Relaxed.
12: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
14: In het leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
15: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
16: klinken op het wijnfestival.
15: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
16: Oh, dan de die. En de die?
15: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
16: En de die.
15: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
17: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
18: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
19: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53 of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.

0: beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: De Willy 1000. Nummer 444.

Dat was ook al de laatste keer van twee voor Shirley Manson en haar Garbage met Only Happy When It Rains op 444. Hoe zou het nog met onze vissen zijn? Golden en Earring. Ze zien er nog altijd fris, vrolijk en fruitig uit. En om hen wat extra te motiveren is hier de band naar wie ze vernoemd zijn, de Golden Earring. Ook voor de tweede keer al in je lijst, maar nog niet de laatste keer. Ze doen het ook al een jaar zonder George Kooijmans, die overleden is aan ALS. Hij werd 77. When the Lady Smiles van de Golden Earring op nummer 443.

komen ook niet meer voorbij. Dit was de hoogste van Franz Ferdinand. Take Me Out, 442. En als het goed is en je al de gouden platen hebt gehad tot nu toe, dan zou nu de vierde eventueel kunnen komen. En dan ben je al goed op weg vandaag om die gouden nummer 1 te kunnen winnen. En oh ja, je hebt geluk. Hier komt de vierde gouden plaat. Bauhaus en She's in Parties op 441. Naar de app.

0: Als je al de gouden platen van vandaag al hebt kunnen aanduiden, dan zit je nu aan 4. En er zullen er dus nog veel volgen om je een plaats te bezorgen in die pot voor die echte gouden plaat van de nummer 1 van de Willy 1000. Je krijgt een overzicht nu van de laatste 10 platen.
1: De Willy 1000.

0: Parties in Parties van Bauhaus hoorde je net nog op 441. En één plaats hoger mag een zangeres die er eind dit jaar 80 wordt. Patti Smith en Frederick op 440 in de Willy 1000. Na dit.
1: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: klinken op het wijnfestival.
2: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
3: Oh, dan de die. En de die?
2: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: En de deze.
2: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee, voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer, want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
1: Bij IC Paris XL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Zadig en Voltaire This Is Her 30 ml voor maar €35. Dat zijn de Prix du Cie deals op icparisxl.be of bij je IC Paris XL.
5: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
6: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
7: Van plastic, metaal of drankkarton?
6: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
8: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op €1000.
9: €1000? Ja, dan heb je de chance weg.
8: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen.
9: Chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
8: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
9: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
10: Wel, je hebt geen gaatjes.
11: Maar?
10: Nee, geen maar.
11: Afvalvlog.
10: Wat blieft?
1: Beter, hè? Zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
12: Humo!
13: Daar is Humo's Rockrally weer. De beste artiesten van morgen trillen het pleister van de muren in Vlaanderen's mooiste concertzaal. Koop nu je tickets voor de halve finales op humo.be/rockrally.
12: Humo!
13: Fueled by Jameson.
14: De Willy 1000.

Uit 1979, Patti Smith, haar liefdeslied voor haar overleden man Frederick Smith. Fred Sonic, de gitarist van MC5, op 440. Het is haar tweede keer in de Willy 1000 en nog niet haar laatste keer. Ja, en dan iets dat Stacey, Thijs, Jurgen, Hanna, Wart en nog zoveel anderen heel blij zal maken. Ze staan er wel maar één keer in de Willy 1000. De Zweedse band Ghost, die alles graag uit de kast durft te halen. Op 439, Ghost en Mary on a Cross.

0: kwam voor de tweede keer voorbij in de Willy Duizend. Deze keer met Rapture op 438. Een kleine waarschuwing toch wel voor misschien wel een gouden plaat. Net na het nieuws van 2 uur.
1: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
2: Proximus presenteert.
3: Zeg, Arthur, kom eens. Hm? Camera 4.
4: Ja.
3: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
4: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
3: Nee, dat is loesje.
2: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen. Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
6: Willy.
2: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 2 uur.
7: Goedemiddag. Rond deze tijd wordt in Gent de jury samengesteld voor het assiseproces over de dood van Dien. De kleuter van 4, die 4 jaar geleden werd gevonden in Zeeland. Hij werd meegenomen door Dave de Kok, een vriend van zijn moeder. Die staat terecht voor doodslag en ontvoering met de dood tot gevolg. En zijn intussen ex-vriendin staat terecht voor ontvoering. Donderdag start het proces dan echt. Al maar meer bedrijven in ons land worden het slachtoffer van cybercriminelen. Het Centrum voor Cybersecurity, CCB, kreeg dit jaar al bijna 590 meldingen binnen. Volgens Miguel de Bruiker van het CCB worden cybercriminelen al maar slimmer, onder meer door AI te gebruiken.
8: Om het slachtoffers beter te gaan kiezen, maar ook om hun aanvallen veel concreter en veel meer gericht en veel geloofwaardiger te gaan uitvoeren. Bijvoorbeeld het aantal unieke phishing links dat we dagelijks detecteren, is ongeveer verdubbeld op een paar maanden tijd. Unieke links waarbij er telkens een klein beetje iets verandert, waardoor dat de detectie veel moeilijker wordt.
7: De dag na Open Bedrijvendag houdt het CCB daarom gesloten Bedrijvendag. Niet om mensen buiten te houden, maar wel de cybercriminelen. En Estland gaat zich beter wapenen tegen mogelijke aanvallen van buurland Rusland. Het verplaatst troepen naar een basis dicht bij de grens met Rusland. En Estland trekt ook zijn defensiebudget met meer dan 40% op, onder meer om lange afstandsraketten te kopen. Estland is een voormalig deel van de Sovjet-Unie. Het land wil klaar zijn voor mogelijke agressie vanuit Rusland. Veel zon vanmiddag, af en toe wat wolken en maxima tot 23 graden. Ook morgen nog mooi nazomerweer, maar vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
6: Music matters.

Ja, dat was er weer een gouden plaat om die echte gouden nummer 1 te winnen nu vrijdag. De vijfde al voor vandaag, dus je bent er bijna. Als je ze al allemaal hebt kunnen aanduiden in de app, nog eentje dan. En je hebt er weer 6. Fate No More hoorde je en We Care A Lot op 437. Je luistert naar de Willy 1000, de lijst der lijsten. 1000 tracks die er helemaal toe doen. Nog 436 ondertussen. Absoluut gekozen door jou. Dus zet dat volume maar open, want dit is zelfs helemaal nieuw in je Willy 1000. De vierde voor Fontaine's DC. I love you.

Dat was het wat Madness betreft. Een tweede en hoogste notering in de lijst met One Step Beyond op 435. En dan de song waarmee Bruce Springsteen zijn allereerste Grammy Award heeft gewonnen in 1985. Met een videoclip van Brian De Palma, waarin Courtney Cox, Monica van Friends, nog volledig onbekend, mee op het podium danst met Bruce. Dancing in the Dark op nummer 434.

0: Teen, samen met Limp Bizkit.
1: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen. Dansen. Huilen. Dromen. En je hoort ze nu op Willy.
2: De Willy Duizend.
1: De duizend beste rockplaten aller tijden.
2: Willy.
3: Ik ben het beu!
4: Oei.
3: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
4: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
3: Ja, en hoe verder liever?
4: Ver genoeg, maar niet te ver.
3: Ah ja, voor de kinderen.
4: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
5: Dat is Imo!
6: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
7: Van het bos tot in de tuin.
6: Zagen.
7: Snoeien.
6: Blazen.
7: Maaien.
6: Meer maaien.
7: En nog meer maaien.
6: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
7: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
6: Stiel. Sterk werk.
8: Hallo, ik ben Angèle.
9: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
8: Bisous.
10: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar 9,58 €. Aldi, altijd slim.
11: Even bollen met Select.
12: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
13: Ah, relaxed.
12: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
14: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
15: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
16: Hurman, zet de puntjes op de O.
15: Ontdek nu de Hurman deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op hurman.be.
17: Ramen, deuren, veranda's.
18: Reinaerts Aluminium.
19: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaerts.be.
1: De Willy Duizend.
2: Nummer 433.
20: Partner, keep on rolling, baby. You know what time it is.

de derde en voorlaatste keer Rollin van Limp Bizkit uit 2000. Uit hun album Chocolate Starfish en de Hot Dog Flavored Water. Ze stonden nog op Graspop Metal Meeting afgelopen zomer. En Wes Borland heeft laten weten dat ze tussen alle optredens door in de studio aan het werken zijn aan een nieuw album. Nee, van Limp Bizkit naar Pearl Jam, de zevende kerel, uit 2009. En Eddie Vedder heeft deze song ooit omschreven als het dichtste bij een liefdeslied dat Pearl Jam ooit is gekomen. Just Breathe, op nummer 432.

0: De vierde keer Foo Fighters alweer met Learn to Fly op 431. En dan zijn er alweer 10 platen gepasseerd. Een korte samenvatting.
1: De Willy Duizend.
0: Over

enige keer dat de Zweedse band Ghost langskomt in de Willy 1000 op 439 met Mary on a Cross. Rapture. 438 was voor Rapture van Blondie en het is nog niet hun laatste.

0: De hoogste van Gary Numan en zijn Tubeway Army, Our Friends Electric op 430. Zijn prachtige passage op de Lokerse feesten zal er zeker ook voor iets tussen zitten.
1: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen. Dansen. Huilen. Dromen. En je hoort ze nu op Willy.
2: De Willy 1000.
1: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
2: Willy.
1: Schat, ik zie je graag.
3: Ja, maar...
1: Maar nee, geen maar.
3: Oh.
4: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
6: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
5: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
7: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Je werkt voor je geld. Maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met €100.000 virtueel geld zonder risico en win €10.000 echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
10: De Mistje Dutchess van Connections.
11: Oh, Thailand. Die olifanten in het wild spotten in Kuiburi.
12: Doe me, gemist.
13: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
14: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
15: Proximus presenteert.
16: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
17: Ja.
16: De zaal van de juwelen. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
17: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
16: Nee, dat is louche.
15: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
1: De Willy 1000. Roos van Akker.
2: Nummer 429.

nummer 429. De plaats waar Tom Morello met zijn gitaar het geluid nabootst van een scratchende DJ, hip-hop DJ eigenlijk. Hè. Uit het debuutalbum van Rage Against the Machine, Fistful of Steel. Een derde notering al in de Willy Duizend. En dan iets rustigers, je hoort het al, iets met viooltjes, voorlopig dan toch. Belgisch ook, en ook met twee B's, Balthazar en Bunker.

Daar deze keer met Bunker op 428. Als je wil meedoen om de nummer 1 van de Willy 1000 in goud te winnen, dan moet je elke dag minstens 6 platen aanduiden in de app. En dan kun je meespelen. Er zijn er vandaag al 5 voorbij gekomen. En hier komt nummer 6. Naar de app dus en aanduiden deze hoogste van Bob Dylan. Dan ben je binnen voor vandaag. En donderdag 29 oktober dan speelt hij in de Lotto Arena. Like a Rolling Stone op 427.

0: is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Noonsy live woensdag 28 oktober op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. Vijf duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie mijn restaurant op het menu. Vanaf dinsdag bij VTM en op VTM Go.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: klinken op het wijnfestival.
2: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2+1 gratis.
3: Oh, dan de die. En de die?
2: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: En de die.
2: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Code Yellow!
5: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
5: Info op telenet.be.
6: En wel, ik ga eens gaan kijken.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 3 uur.
8: Goedemiddag. In Gent wordt de jury samengesteld voor het assiseproces over de dood van Dien. Dat is een kleuter van 4 die 4 jaar geleden werd gevonden in Zeeland. Hij werd meegenomen door Dave de Kok, een vriend van zijn moeder. Die staat terecht voor doodslag en voor ontvoering met de dood tot gevolg. En zijn intussen ex-vriendin staat terecht voor ontvoering. Donderdag start het proces dan echt. Al maar meer bedrijven in ons land worden het slachtoffer van cybercriminelen. Het Centrum voor Cybersecurity, CCB, kreeg dit jaar al bijna 590 meldingen binnen. Volgens Miguel de Bruiker van het CCB worden cybercriminelen al maar slimmer. Onder meer doordat ze AI gebruiken.
9: Om hun slachtoffers beter te gaan kiezen, maar ook om hun aanvallen veel concreter en veel meer gericht en veel geloofwaardiger te gaan uitvoeren. Bijvoorbeeld het aantal unieke phishing links dat we dagelijks detecteren, is ongeveer verdubbeld op een paar maanden tijd. Unieke links waarbij er telkens een klein beetje iets verandert, waardoor dat de detectie veel moeilijker wordt.
8: De dag na Open Bedrijvendag houdt het CCB daarom gesloten Bedrijvendag. Niet om mensen buiten te houden, maar wel die cybercriminelen. En in de Zwarte Zee zijn 2 doden gevallen bij een incident met een Turks schip dat met graan vanuit Oekraïne onderweg was naar Italië. 11 andere mensen konden gered worden, dat meldt de Roemeense minister van Buitenlandse Zaken. Op dat schip brak brand uit, volgens Roemeense media, na een drone-aanval. Maar dat is nog niet bevestigd. Veel zon, soms wat wolken en maxima tot 23 graden. Ook morgen nog mooi nazomerweer. Maar vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.

0: Talking Heads, Psycho Killer.
1: Nummer 426.

Dag 6 van je Willy 1000 en het wordt alleen nog maar meer genieten nu in je Willy 1000. En dat was het eigenlijk al serieus. Vrijdag rond 7 uur, dan weet je wie er op nummer 1 staat. Maar nu dus, op nummer 425, daar zitten we ondertussen. Iets wat het leven tegenhoudt, letterlijk, voor het zingen de kerk uit. De tweede en hoogste van Fat Gadget, Coitus Interruptus, op 425 uit 1980.

Pointers Interrupters, de hoogste van Fat Gadget op 425. Hier zie, de allereerste keer dat je CCR tegenkomt in de Willy Duizend. Creedence Clearwater Revival. John Fogerty, al 81, maar hij treedt nog altijd op. Zijn broer is er al lang niet meer. Sinds 1990 is gitarist Tom Fogerty er niet meer bij. Hij overleed aan HIV door een besmette bloedtransfusie. Vreselijk. Maar hier was hij er nog bij. CCR, Have You Ever Seen The Rain? Op 425.

0: echte gouden versie van die nummer 1. Het is vrijdag dan aan Wim om er één iemand uit te halen die dan die echte gouden plaat wint. Na de reclame komt de 7e van vandaag, dus hou je maar klaar.
1: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
2: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
1: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
3: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
2: Bel erop onze makelaar.
1: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be. Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
5: klinken op het wijnfestival.
4: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
5: Oh, dan de thee. En de thee?
4: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: En de thee?
4: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
6: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
7: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 4 dagen. Join the Feel Good Club.
8: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
9: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
10: De Willy 1000. Nummer 422.

Hey, Dakota van de Stereophonics op 422. Jouw zevende gouden plaat voor vandaag. Hun tweede en hoogste notering voor de Stereophonics. De band van Kelly Jones. Die kom je dus niet meer tegen. Maar wie wel nog maar net aan de klim is begonnen, is het Led Zeppelin. Je botst voor de derde keer op iets van hen in de Willie 1000 uit 1969. Geïnspireerd door The Lord of the Rings van Tolkien. Over de enten waarschijnlijk. Want de titel is Ramble On. Op 421 Led Zeppelin.

0: net nog passeerde Ramble On van Led Zeppelin op 421. En dan één plaats hoger, de zevende keer Nirvana, zeg. Met dit nummer op 420.
1: De Willy Duizend.

Dat verdient zeker applaus. Nirvana voor de 7e keer uit dat legendarische Unplugged album voor MTV, The Man Who Sold the World. Van David Bowie oorspronkelijk, hè, op 420. En sinds vorige week kun je een documentaire over Linkin Park in de cinema gaan bekijken. Unshatter heet die. De film is geregisseerd door de DJ van de band, Joe Hahn. Voor de 4e keer in de Willy 1000, The Emptiness Machine. Een allereerste nieuwe single met Emily. 409.

0: Maximus presenteert.
1: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
2: Ja.
1: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
2: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
1: Nee, dat is lusje.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
4: Peren.
3: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
4: Kom, we peren hem.
3: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
5: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op 1000 euro.
6: 1000 euro, ja, dan heb je de chance, waar?
5: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
6: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
5: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
6: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
7: Kop
0: of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
8: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
0: is wie er mag rijden. Yes, munt.
8: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
9: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
10: Patsers voor life!
9: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
11: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
12: Ook in mij?
11: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
0: Achter jou staat Xerius. Predici, dat betekent bij Cipari XL jouw beautyfavorieten altijd opvallend laag geprijsd. Shop nu alle Predici deals op cipariexcel.be of bij je Cipari XL. Cipari XL. Love to see you
13: shine. Hoe mag die steek gebakken zijn?
14: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Rosé, zoals ze zeggen, hè?
13: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
14: Bleu.
0: De Willy Duizend.
15: Roos
0: van Akker.
16: Nummer 418.

Ziggy Stardust mocht op 418. De zevende al voor David Bowie. En dan voor de tweede keer PJ Harvey. En die PJ die staat niet voor Pieter Jan, maar dat wist je al, maar voor Polly Jean. Ook 25 jaar oud sinds dit jaar. PJ in haar witte broekpak om je helemaal in te pakken. This is love.

De derde keer Joy Division met Atmosphere. En het is zeker nog niet afgelopen. Wim komt hier achter de knoppen staan na het nieuws om verder met je af te tellen. Eerst nog een prinske voor de zesde keer alweer met 1999 op nummer 416. En ik wens je nog een heel mooie maandagavond.

0: Wij zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
1: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
4: Dat gaat lukken, dat gaat lukken, dat gaat lukken.
1: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
5: Ja, dat lukt niet.
1: Etias. Nu min 20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.
6: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op tjbank.be.
7: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
8: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
9: Het nieuws van 4 uur.
10: Goedemiddag. In Luik heeft de politie al 16 mensen opgepakt bij de scholierenprotesten, dat meldde Franstalige media. Aan verschillende scholen blokkeerden leerlingen de toegang. Relschoppers staken vuurwerk af, staken steps in brand en gooiden met eieren. De leerlingen protesteren tegen de hervormingen in het Franstalige onderwijs. Ook vorige week waren er al heel wat protesten die uit de hand liepen. Aan het Hof van Assise in Gent is het proces over de dood van de kleine Dien gestart met de jury-samenstelling. Dien is de kleuter van 4 die 4 jaar geleden dood teruggevonden werd in Zeeland. Dave de Kok, zijn vaste oppas, had de jongen ontvoerd en bracht hem om het leven. Hij was ook een vriend van Diens moeder. Je hoort haar advocate Emmeline van Oren.
11: Het is heel moeilijk voor ons kind. Het zijn moeilijke dagen. Ze weet dat het proces gaat starten. Het is vooral heel belangrijk om aanwezig te zijn, om haar angsten te kunnen in de ogen kijken en op die manier hopelijk iets gesterkter doen. Onderachter kunnen aanhoren wat dat zij te zeggen hebben.
10: De vrouw verliet wel even de zaal bij de start van de zitting. Donderdag start het proces echt. En in de Zwarte Zee zijn zeker 2 doden gevallen bij een brand op een Turks schip dat met graan vanuit Oekraïne op weg was naar Italië. 11 anderen konden gered worden. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben 2 Russische drones de brand veroorzaakt. Hij zegt dat Rusland bewust zulke vrachtschepen viseert. Veel zon deze namiddag met af en toe wat wolken, maxima tot 22 graden. Morgen is het opnieuw eerst mistig, daarna komt de zon erdoor en krijgen we tot 23 graden. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
8: Willy. Music matters. De Willy 1000. Wim Oosterlink.
12: Hey, goedemiddag. Dit is er een met een gouden randje. Willy, 2 keer. Welkom.
8: Music matters.
12: Music matters. Willy.
8: Willy. 414.

0: Deus 413 en de Willy 1000 Architect.
1: De Willy 1000.
0: Welkom in de laatste drie uur vandaag van deze maandag van de Willy 1000. Vorige week maandag begonnen. We willen nu vrijdag ergens rond 6 uur landen. Met de nummer 1, de beste rockplaat ooit gemaakt. Je kan alles volgen op onze website willy.radio. Hier komen de Presidents of the United States of America. Met een lied waarin sommigen de huidige President of the United States of America herkennen. Loop!

0: Rustig naar boven, rustig maar zeker naar boven in de Willy 1000. Met de plaat die alsmaar beter wordt. 411 Green Day en Longview. Voor we naar 410 gaan, even kijken wat we achter de rug hebben.
1: De Willy 1000.
2: Overzicht. Hallo.

0: 411 was Green Day met Longview. Straks hoor je Ring of Fire, Parklife en Los Niños del Parque. Dus Parklife en Los Niños del Parque. Dus een groot deel van het komende half uur speelt zich, vrees ik, in het Stadspark. Als eerst 410, Neil Young.
1: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct BMD sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
2: Van plastic, metaal of drankkarton?
1: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
3: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
4: Oei.
5: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
4: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
5: Ja, en hoe ver door lievers?
4: Ver genoeg, maar niet te ver.
5: Ah ja, voor de kinderen.
4: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
6: Dat is Imo!
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
9: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
10: Van het bos tot in de tuin.
9: Zagen.
10: Snoeien.
9: Blazen.
10: Maaien.
9: Meer maaien.
10: En nog meer maaien.
9: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
10: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
9: Stiel. Sterk werk.
11: Ramen, deuren, veranda's.
12: Reinaars Aluminium.
13: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
14: Dit is de Willy 1000. 410.

Isabella heeft hierop gestemd op dit nummer. Ze schrijft erbij een van de eerste liedjes die mijn vader mij liet horen als introductie tot de New Wave. Je hoort de Liaison Dangereuse op 409, Los Niños del Parque. 408 in de Willy 1000 is voor Editors. Dit heet Munich.

0: 408 was Editors, 407 Johnny Cash en The Ring of Fire. Los Niños del Parque hebben we gehad. Park Life moet nog komen. Dat komt dus zometeen. En zometeen ook een gouden plaat van een Vlaamse artiest.
1: Ze zijn met 1000. Ze doen je lachen, dansen, huilen, dromen. En je hoort ze nu op Willy.
2: De Willy 1000.
1: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
2: Willy. Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
3: Hey, die van ons die lust en alles hebben bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
2: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
5: Oh, een eekhoorn.
4: Een safari in de jungle.
5: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
4: Of maak van je koffiezet...
6: Voilà, uw koffie.
4: Een professionele espresso-machine.
6: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
2: Make it extra.
4: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
7: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
8: Hema!
9: Humo!
8: Hema!
10: Daar is Humo's Rock Rally weer. De beste artiesten van morgen trillen het pleister van de muren in Vlaanderen's mooiste concertzaal. Koop nu je tickets voor de halve finales op humo.be/rockrally.
8: Hema!
10: Fueled by Jameson.
1: De Willy 1000. Wim Oosterlink. 406.

blije release hiermee. Muziek uit het tweede album van The Cure in de tijd 17 Seconds, 46 jaar oud. Het album waar ook A Forest op staat. Op 405 in de Willy 1000. The Cure met A Play for Today. Nog twee gouden platen te gaan vandaag. Er zit er alvast eentje na deze plaat op 404. Coldplay met Yellow.

0: is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Noonsy live woensdag 28 oktober op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Ah, wel weten, ik ga er nu eens iets confessen. Ik eet dat echt elke dag. Op mijn boterham, voor de tv. Echt niet gelogen. Die smaak. Zo intens en zo lekker. Ik geloof dat niet, hè. Oud, jong, dat word ik echt niet beu. Astma, beemstress.
2: Beemsterkaas. Lekker. Echt lekker.
0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Beemsterkaas. Lekker. Echt lekker.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 5 uur.
4: Goedemiddag. In Gent is de jury samengesteld voor het proces rond de kleine Dien. Dat is de kleuter die 4 jaar geleden dood werd teruggevonden in Zeeland. Hij was ontvoerd en vermoord door zijn oppas Dave de Kok, een vriend van de moeder van Dien. Zij was erbij vandaag bij de jury samenstelling. Ze wordt bijgestaan door advocaat Jeff Vermassen.
5: De afspraak was dat de mama van Dien nu niet kwam. Het zou al vermoeiend genoeg zijn voor haar. Het was de bedoeling dat ze nu niet kwam, maar blijkbaar heeft slachtofferhulp voorzien. Omdat ze hier een beetje zo rondgeleid worden, dat ze tenminste wat vertrouwd is met de zaal, want dat is ook niet zo gemakkelijk. Hè.
4: Donderdag start het proces echt. In Luik heeft de politie al 16 mensen opgepakt bij de scholierenprotesten, dat meldde Franstalige media. Aan verschillende scholen blokkeerden leerlingen de toegang. Relschoppers staken vuurwerk af, staken steps in brand en gooiden met eieren. Er raakten ook 15 leerlingen licht gewond toen er vuurwerk werd gegooid op een speelplaats. De leerlingen protesteren tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs sinds begin dit schooljaar. Ook vorige week waren er al heel wat protesten die uit de hand liepen. Die scholierenprotesten waaien over uit Frankrijk. Daar zijn vandaag meer dan 400 middelbare scholen getroffen. De leerlingen protesteren tegen het lerarentekort en de overvolle klassen. Op sommige plaatsen is de sfeer grimmig. Onder meer in Parijs en Nancy probeerden jongeren om scholen in brand te steken. In Reims leggen ze het tramverkeer stil. Voor morgen hebben vertegenwoordigers van de leerlingen opgeroepen om in heel Frankrijk actie te voeren. Noorwegen gaat AI-brillen op sommige plaatsen verbieden, zoals op stranden en in winkelcentra. Dat zegt de Noorse minister van Digitalisering. Met zo'n AI-bril kan je bijvoorbeeld ongemerkt mensen filmen. Het gaat wel maar om een tijdelijk verbod. Noorwegen wil de brillen eerst grondig onderzoeken voor ze definitieve regels opleggen. In ons land is er geen verbod, maar brillenwinkelketen Hans Anders heeft de AI-brillen al uit de rekken gehaald. En sport, onze Rode Duivels spelen straks hun 4e en laatste wedstrijd in de Nations League in en tegen Frankrijk. Kapitein Yuri Tielemans zal er niet bij zijn, hij is geschorst. Wie hem zal vervangen als kapitein, dat is nog niet duidelijk. Voetbaljournalist Jarno Perto.
6: Er zijn 3 spelers in zijn selectie die al ooit aan een interland gestart zijn als kapitein. Dat zijn Kastanje, Van Aken en Lukaku. En Van Bommel zei, als ik je nu al zeg wie mijn kapitein is, dan geef ik ook meteen prijs dat die man start. De enige die we kunnen bedenken waarvan Van Bommel nog niet wilde dat we wisten dat die zou starten, is Romelu Lukaku.
4: De Duivels staan momenteel 2e in hun groep. De aftrap is om 9:15. Veel zon deze namiddag met af en toe wat wolken, maxima tot 22 graden. Morgen is het opnieuw eerst mistig, daarna komt de zon erdoor en krijgen we tot 23 graden. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
0: Willy. Music matters. De Willy 1000, Wim Oosterlink.
7: De enige plaat waarvan we ons zouden kunnen voorstellen dat je niet zou verwachten dat ze op 402 zou staan, is deze.
0: Willy. 402.

0: Red Hot Chili Peppers met Other Side voor The Doors. En heerlijk toch, hè? Riders on the Storm, 402, 401. Voor we de top 400 van deze Willy 1000 induiken, eerst even kijken wat we achter de rug hebben.
1: De Willy 1000. Over.

nog één keer terug. Johnny Cash, Ring of Fire was dit. Hij komt nog eens terug met die cover van Nine Inch Nails. Later.

Apart Yellow van Coldplay. Voor wie aan het volgen is voor de gouden platen, dit was erin. Daan met Housewife op 403. Dat was de 9e gouden plaat van vandaag. Nog eentje te gaan. Nog even geduld. Riders on the storm. 402.

0: En 401 was Other Side van Red Hot Chili Peppers. Oké, we duiken de top 400 van deze Willy 1000 in. De 400 beste rockplaten ooit gemaakt. Met op 400 Flogging Molly.
1: Nerd.

0: dansen en zuipen op maandagavond in de kroeg. Right! Op 400 Flogging Molly en Drunken Lullabies.
1: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
2: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 4 dagen. Join the Feel Good Club.
3: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
4: De Willy Duizend. Wim Oosterlink. 399.

Mysterious met Nothing Really Ends. Sommige mensen hebben het gevoel dat we nu toch echt wel in de top 10 moeten zitten met deze muziek. Ja, ga belangen niet, nog niet eens in de top 100. Verre van. 399 was Cream met White Room. En 398 Nothing Really Ends van Deus. Hier komt Blink 182. Onder meer Alina uit Antwerpen en Dries hebben erop gestemd. Dries met de woorden eeuwige nostalgie. 397 Blink.

0: 396 in de Wheely, 1000 Smashing Pumpkins. En tonight, hou je klaar voor de laatste gouden plaat van vandaag. Ze komt nu nog niet, maar het gaat niet zo lang meer duren. Je weet wat je moet, ik zal het direct nog eens zeggen. Weet je wat we in de Wheely hebben. En hou je klaar voor The Offspring, nu op 395.
1: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
2: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
1: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Hallo, ik ben Angèle.
4: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
3: Bisous.
5: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
6: Wij zijn Haihai.
7: En we hebben keigoed nieuws. In oktober spelen we overal in Vlaanderen.
6: 15 oktober in de Cactus.
7: 16 oktober de Casino.
6: 17 oktober in Club AFF.
7: 29 oktober in het Depot.
6: En 30 oktober in het Wilde Westen.
7: Wees er snel bij. Info en tickets vind je op haihai.be.
6: Joe. Bye bye.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
10: klinken op het wijnfestival.
9: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
10: Oh, dan de die. En de die?
9: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: En de die?
9: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
11: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: De Wheely 1000. Wim Oosterlink. 395.

0: Perfect Day. Schone Lou Reed. Was dat op 394 in de Willy Duizend?
1: Wie pakt goud? In de Willy Duizend.
0: Ja, misschien jij wel. We gaan op zoek naar de nummer 1, de beste rockplaat aller tijden. Die pakt sowieso goud in de Willy Duizend, weten we vrijdag. Maar misschien pak jij ook goud in de Willy Duizend. Jij kan vrijdag een gouden plaat van de nummer 1 winnen. Eigenlijk een unieke plaat met een echt gouden stukje er, een gouden randje erin verwerkt. Kost €3.500. Wij geven die weg dankzij Beecharge. Dat zijn, je kan daar codes van Beecharge krijgen, waarmee je toegang krijgt tot cadeaubonnen van je favoriete merk. Je kan die codes kopen, je moet eens checken op de website beecharge.be. Dus beecharge.be. Vanmorgen hoor je bij Thomas en Sien de lijst met de 10 gouden nummers van vandaag in de Willy Duizend. Je hebt er al 9 kunnen horen. Nog eentje te gaan. Als je een van die gouden nummers hoort, dan duid je het aan, dan vink je het af in de Willy app. Als je vandaag 6 kan afvinken, gaat je naam in de pot. En morgen weer en zo elke dag van deze Willy Duizend. Tijdens de finale, nu vrijdag, komt er 1 gelukkige winnaar uit pot en die wint de gouden plaat van de nummer 1. En ja, er komt er eentje aan. De laatste gouden plaat van vandaag. Als je nog één nodig hebt, hier komt die op 393.
1: De Willy. De Beecharge giftcard.
2: Al uw favoriete merken in 1 kaart.
1: Afspraak op beecharge.be.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 6 uur.
3: Een goeie avond. Het Gentse Hof van Assise heeft 8 vrouwen en 4 mannen aangeduid als jury in het proces rond de moord op de kleine Dien. Dat is de kleuter die 4 jaar geleden dood werd teruggevonden in Zeeland. Hij werd ontvoerd en vermoord door zijn oppas Dave de Kok, een vriend van de moeder van Dien. Zij was erbij vandaag bij de jury-samenstelling. Ze wordt bijgestaan door advocaat Jeff Vermassen.
4: De afspraak was dat de mama van Dien nu niet kwam. Het zou al vermoeiend genoeg zijn voor haar. Het was de bedoeling dat ze nu niet kwam, maar blijkbaar heeft slachtofferhulp voorzien, omdat ze hier een beetje zo rondgeleid worden, dat ze tenminste wat vertrouwd is met de zaal, want dat is ook niet zo gemakkelijk. Hè.
3: Donderdag start het proces echt. In Menen in West-Vlaanderen heeft de politie vanochtend een huiszoeking uitgevoerd. Aanleiding is het lichaam dat vorige week gevonden werd in de koffer van een auto. Het huis waar de speurders onderzoek uitvoerden is op amper 150 meter van waar die auto geparkeerd stond. De speurders namen verschillende spullen in beslag en er werden ook speurhonden ingezet. Noorwegen gaat AI-brillen op sommige plaatsen verbieden, zoals op stranden en in winkelcentra. Dat zegt de Noorse minister van Digitalisering. Met zo'n AI-bril kan je bijvoorbeeld ongemerkt mensen filmen. Het gaat wel maar om een tijdelijk verbod. Noorwegen wil de brillen eerst grondig onderzoeken voor ze definitieve regels opleggen. In ons land is er nog geen verbod, maar brillenwinkelketen Hans Anders heeft de AI-brillen al uit de rekken gehaald. En sport, de Italiaanse wielrenner Giulio Ciccone trekt de uitslag van het EK wielrennen in twijfel. Ciccone werd gisteren nipt tweede. Hij werd nog net op de meet geklopt door Remco Evenepoel. Maar Ciccone vindt dat de fotofinish niet op het juiste moment werd stilgelegd. Het verschil was sowieso bijzonder klein. 2,8 duizendste van een seconde om precies te zijn. Ciccone wil nu een fotofinish zien op de echte finishlijn. En onze Rode Duivels spelen straks hun 4e en laatste wedstrijd in de Nations League in en tegen Frankrijk. Kapitein Yuri Tielemans die zal er niet bij zijn, hij is geschorst. Wie hem zal vervangen, dat is nog niet duidelijk. Voetbaljournalist Jarno Berto.
5: Er zijn 3 spelers in zijn selectie die al ooit aan een interland gestart zijn als kapitein. Dat zijn Castagne, Van Aken en Lukaku. En Van Bommel zei, als ik je nu al zeg wie mijn kapitein is, dan geef ik ook meteen prijs dat die man start. De enige die we kunnen bedenken waarvan Van Bommel nog niet wilde dat we wisten dat hij zou starten, is Romelu Lukaku.
3: De Duivels staan momenteel 2e in hun groep. De aftrap is om 8:45. Vanavond is het eerst licht bewolkt. Later vannacht wordt het mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen is het eerst nog mistig. Daarna wordt het zonnig bij maxima tot 23 graden. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
2: Willy. Music matters.
0: De Willy 1000. Wim Oosterlink.
6: De top 400 van de Willy 1000. Daar zitten we in met een paar stevige platen die eraan komen. Hier zijn de Foo Fighters.
0: Willy. 391.

0: woede zat, doken we de top 400 van jullie duizend in met Drunken Lullabies, Flogging Molly.
1: In a white room with black curtains. The
0: 399, White Room van Cream. Play. 398 was Nothing Really Ends van Deus.
2: Let's go, don't wait, this night's almost over. On it, let's make this night last forever.
0: Blink 182, hun first date op 397 in de lijst. ...396 Tonight Tonight, Smashing Pumpkins. Ze komen nog terug hoor, The Offspring op 395, Gotta Get Away. Lou Reed, Perfect Day, 394. De laatste gouden plaat van vandaag. Iron Maiden, The Trooper, 393. Amy Winehouse, Rehab, 392. Times Like These van de Foo Fighters op 391. Straks hoor je Rammstein, Brutus en de Ramones, maar eerst 390. Daar staat Radiohead.
3: Music matters. Music matters.
0: Willy.
3: 390.

War van het Belgische Brutus is op 389 in de lijst. Caro heeft op gestemd en stuurt een vrouw die drumt en terwijl zo kan schreeuwen, oh my god. War van Brutus, en dan heb je China, de punkrocker, was er meteen nog niet gehoord, Caro, ja. Eerst een lied om zwaaiend

0: aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
1: Tegels, natuursteen, parket in Permo.
2: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
3: Oh, was dat?
2: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
3: Ik was nog niet klaar!
2: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
4: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Jonagold appelen, win je thuis.
5: Peren.
4: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
5: Kom, we peren hem.
4: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
6: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
7: Van het bos tot in de tuin.
6: Zagen.
7: Snoeien.
6: Blazen.
7: Maaien.
6: Meer maaien.
7: En nog meer maaien.
6: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
7: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
6: Stiel. Sterk werk.
0: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels. Natuursteen. Parket. Impermo.
8: Ramen, deuren, veranda's?
9: Lijnaars Aluminium.
10: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op lijnaars.be.
8: Dit is
11: de Willy Duizend. Hey.

0: Wacht. Maar wacht. We zijn het.
1: Wacht. Want de Ramones met China is a Punk, rocker nummer 387 in de lijst. Wat moet, dus wat is nu? Dus vorige week heb je het uitgelegd, maar ik ben het vergeten. Dus.
0: Ja, vorige week wou ik dus de 69 beste platen van 1969 draaien, omdat ik 69 ben.
1: M-show.
0: Elke dag.
1: In de M-show van
0: de M-show,
1: ja,
0: straks van 7 uur. Ja. Maar je krijgt nooit 69 platen op 2 uur. Dat kan niet. Nee. Dus ik heb zitten tellen daarnet. Ik denk dat ik er 38 nog moet draaien. Zo is het. Ik heb er 31 gedraaid vorige week. En nu nog 38 op 2 uur tijd.
1: Je moet er nog meer 38 op 2 uur tijd.
0: 38. Ik ga de laatste 7 minuten ga ik er wel 17 in een keer draaien. Ja, het gaat niet anders. Het gaat niet anders. Sorry Louis Neves met Jennifer Jennings. Het zal met heel korte beentjes zijn.
1: Ja, maar serieus. Oké. Ja, oké.
0: Maar wel goede muziek hebben. Led Zeppelin straks en Cream. Wie nog allemaal?
1: Ja, het is goed.
0: Blood, Sweat and Tears. Janis Joplin. Wow, heerlijk.
1: Uit je geboortejaar, hè. Muziek uit jouw
0: geboorte. Het is niet mijn geboortejaar, het is mijn leeftijd. Mijn geboortejaar is nog langer geleden. Maar toen was er nog niet eens radio. Ik denk het, ja. Toen waren de mensen nog in een soort van holbewonerstoestand.
1: Dus 38 platen nog.
0: Ja.
1: Waarom heb je niet gewoon in twee gedeeld? Dat je echt dacht van, kijk, ik draai er...
0: Ja, maar dat wist ik vorige week niet. Vorige week 69 niet in tweeën delen. Dat heb ik even moeten opzoeken hoe dat je 69 in tweeën deelt. Ik weet dat lichamelijk wel goed dat in elkaar zit, 69. Ja, ja. Maar dus qua delen en breuken, dat weet ik niet.
1: Okay.
0: Ja. Okay. Maar ik heb nog 19...

0: Onder meer Wilfried en Pascal hebben hierop gestemd voor de Willy 1000. Wilfried stuurde voor mij, is dit een nummer dat de tijdsgeest van de jaren 70 goed samenvat. Mooie vogels en geweldige muzikanten. En Pascal stuurde, dit jaar ben ik voor Koebel-nummers gegaan. Dit is een van de topklassiekers in het genre Blue Oyster Cult op 385 met Don't Fear the Reaper. Er komt nog een Rammstein aan, Stone Temple Pilots. En eerst Eels op 384.
1: Kop of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
2: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
1: is wie er mag rijden. Yes, munt.
2: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
3: Hoe mag die steak gebakken zijn?
4: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaat ook, hè? Nee. Zoals ze zeggen, hè?
3: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
4: Bleu.
5: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
6: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
5: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
6: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
5: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars
6: Aluminium. Vind je vakman op reinaars.be.
7: In het leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen, een zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
8: Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Relaxed.
9: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
12: Ik ben het beu!
13: Oei.
12: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
13: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
12: Ja, en hoe verder, liever?
13: Ver genoeg, maar niet te ver.
12: Ah ja, voor de kinderen.
13: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
14: Dat is Imo!
1: De Willy 1000. Wim Oosterlink. 384.

meebrullen in je beste Duits op maandagavond bij Willy. Met Rammstein 383 in de Willy 1000. Ik wil. Ik had u nog Stone Temple Pilots beloofd. Dat zal de laatste worden, denk ik, voor vandaag. Eerst nog Red Hot Chili Peppers 382. Danny

0: 381 Stone Temple Pilots met Creep. Voor ik het woord geef aan Marcel van Tilt, nog even kijken wat we achter de rug hebben.
1: De Willy 1000.
2: Overzicht.
0: Was Radiohead en Karma Police.

0: 389 Belgisch geweld van Brutus. War.
1: Hey Jude, don't make it bad.
0: 388 voor de Beatles. Hey Jude. De Ramones op 387 met Sheena is a punk rocker.

0: 384. Heels. Met Novocaine for the Soul.
1: Ik wil eure Fantasie. Ik wil eure Energie.
0: Er is meegebruld in keukens en in auto's. Heb ik binnengekregen via de Willy App. Rammstein 383. Ik wil. Kom nog terug op 382 Red Hot Chili Peppers, Danny California.

0: Stone Temple Pilots met Creep op 381. Morgenochtend 10 uur laat Anneliesje horen wie er op 380 staat. Luister eerst naar de ochtend van Thomas en Sien voor de 10 gouden platen van morgen en daarna het vervolg van deze Willy Duizend. Nu veel plezier met Marcel van Tilt, enkel muziek uit 69 in de M-show.
1: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid,
2: Hurman, zet de puntjes op de O.
1: Ontdek nu de Hurman Deals voor superisolerende voordeuren. Kijk snel op hurman.be.
3: Willy.
2: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 7 uur.
4: Een goede avond. Er komen steeds meer klachten over de psychotherapeut van 53 uit Erpenmeren in Oost-Vlaanderen. Het parket bevestigt dat er meerdere nieuwe meldingen zijn van slachtoffers. Het is niet duidelijk hoeveel precies. De therapeut werd eind vorige maand aangehouden voor onder meer verkrachting en voyeurisme. Naast psychotherapeut was hij ook actief als leerlingenbegeleider aan een kunstacademie in Aalst. Er zijn 3 verdachten opgepakt na de dreiging tegen een middelbare school in Niel in de provincie Antwerpen. Dat gebeurde vorige week. De school werd toen ontruimd en doorzocht met explosieve honden, maar dat leverde niks op. Intussen kon de politie 3 minderjarigen oppakken. 1 van hen is in een gesloten instelling geplaatst. Het is nog niet duidelijk wat ze precies hebben gedaan. En er komen deze maand extra controles op zwerfvuil en sluikstorten. Het is een actie van afvalmaatschappij OVAM. Meer dan 150 Vlaamse gemeenten nemen deel. Ze gaan op verschillende manieren controleren, zegt Jan Verheijen van OVAM.
5: Politiezones die gerichte controles gaan doen. Het kan zijn dat het andere mensen met handhavingsbevoegdheid zijn. Denk aan een parkwachter of een stadswachter. Het kan zijn dat men op sluikstorten gaat zoeken en in sluikstorten de daders van de sluikstorten gaat zoeken. Of dat er controles in burgergemeenten gebeuren en mensen op heterdaad betrapt kunnen worden als ze sluikstort of zwerfvuil veroorzaken.
4: Wie betrapt wordt, riskeert een boete van €500. De actie is dit jaar trouwens specifiek gericht op jongeren, want zij laten blijkbaar vaker afval achter. Tegen 2030 wil OVAM een vijfde minder zwerfvuil. Rusland ontkent dat de laborante van 28 afgelopen weekend aan de pest is overleden. Volgens autoriteiten stierf ze aan een longontsteking van onbekende oorsprong. Lokale media berichten eerder dat de vrouw besmet was geraakt met longpest nadat ze een proefbuis met pestbacteriën had gebroken. Maar volgens Rusland kan haar dood na stalen onderzoek niet gelinkt worden aan haar werk. En de Italiaanse wielrenner Giulio Ciccone trekt de uitslag van het EK wielrennen in twijfel. Ciccone werd gisteren nipt tweede. Hij werd nog net op de meet geklopt door onze Remco Evenepoel. Maar Ciccone vindt dat de fotofinish niet op het juiste moment werd stilgelegd. Het verschil was sowieso bijzonder klein, 2,8 duizendste van een seconde om precies te zijn. Ciccone wil nu een fotofinish zien op de echte finishlijn. Vanavond is het eerst licht bewolkt, later vannacht wordt het mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen hangt er eerst nog mist, daarna wordt het zonnig bij maxima tot 23 graden. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
3: Music matters.
2: De M-show. Marcel van Tilt.
0: Ja, een goede avond en welkom bij deel 2 van de 69 beste van 1969. Ja, het is een prachtig jaar en dat komt dus allemaal vanwege mijn rheumatische leeftijd van 69. Maar het is natuurlijk het jaar van Je t'aime moi non plus en van toen er nog geen computers waren, want die laat mij volledig in de steek hier. In dit uur hoort u Led Zeppelin, Rare Earth, Iron Butterfly, Jefferson Airplane, zelfs Dusty Springfield. Maar nu, de geweldige hit van The Move, Blackberry Wave. En zeg, goeie avond, het is de M-show tot 9 uur.
2: 69.

0: Blackberry Way van The Move. Wat een prachtig nummer. En het gaat over verdriet, de spijt en de emotionele leegheid na een breuk op een regenachtige dag. Wat voor breuk dat was, dat weet ik niet. Een botbreuk, een wiskundige breuk. Het pijnst mij een breuk. Maar ik weet het niet. In 1969 brachten de Creedence Clearwater Revival niet minder dan 3 albums uit.
1: De M Show.
0: Derde album dat jaar heette Green River. Daaruit de titeltrack.

Green River in 1969. Ja, Creedence waren er toen overal het hele jaar lang op de radio. Ik draai in de tweede uur nog een nummer van de Creedence. Ook een band die al aanwezig was, natuurlijk in 69. Fleetwood Mac met de originele groepsleden Peter Green en John McVie en Mick Fleetwood zelf. Met dit geweldige nummer, Oh Well. Ik kan niet zingen, ik ben niet mooi en mijn benen zijn een beetje te dun. Dat zong Peter Green over zichzelf. Maar ja, oh wel. Ik heb een leuke band en ik ben on the road. En ik maak goede muziek.

0: En hier begint deel 2. Oh Well Part 2, maar ik vind Oh Well Part 1 eigenlijk het beste. Want dat tweede is gewoon instrumentaal, een beetje Spaanse gitaar, klassiek muziekje, ja. Maar wel goed, 1969, het is een wonderlijk jaar. Het is ook het jaar dat Led Zeppelin begon met 2 albums. En het eerste album was meteen al raak. En daarop stond onder andere, vorige week heb ik natuurlijk al Love gedraaid. Maar nu draai ik Communication Breakdown.
1: 69.

0: Ja, ik moet vandaag eigenlijk nog 38 tracks draaien uit 1969, omdat ik er vorige week maar 31 gedraaid heb. En het gaat natuurlijk over de 69 beste van 69, maar aan dit tempo gaat het goed vooruit. Al die plaatjes duren maar 2 minuten 30. Communication Breakdown. 69 was het grote debuutjaar van Led Zeppelin. Ik heb ook een paar echt rariteiten meegenomen. The Sabbath's Resurrection is zo'n band die niemand meer kent uit San Francisco. We hebben één goede single gemaakt, Thing in E. Op beurzen en collectors items, bijeenkomsten, brengt dat tientallen, zelfs honderden euro's op. Eindelijk nu ook op de radio. The Sabbath's Resurrection uit 69 met Thing in E.
1: De M-show. Marcel van Tilt.

jong waren ze 1969, The Savage Resurrection. Gemiddeld 16 en de oudste was maar 21. De band heeft maar 2 jaar bestaan in 67 en 68, maar voor 1 keer toch op de radio, Thing in E. In 69 werd de, laten we zeggen, crooner-zangeres Dusty Springfield al 30 jaar. Dus dat was eigenlijk een oude doos. Maar ze deed een comeback met een geweldig goed album in Memphis. En daarop staat Breakfast in Bed. 69.

0: Breakfast in Bed. Ja, een slippertje met een getrouwde kerel. Gewaagd onderwerp, maar in de jaren 60 kon dat. Hij blijft één nacht en hij krijgt nog ontbijt toe. Ja. En in de jaren 80 zong Dusty Springfield What Have I Done To Deserve This? Ja, na al die tijd. Met de Pet Shop Boys. Maar we blijven in 69, het hele uur lang en ook het volgende uur in de M-show. Ik heb nog Tony, Joe White, Iron Butterfly, Rare Earth en dadelijk Neil Young.
1: De M-show.
2: Wel, je hebt geen gaatjes.
3: Waar?
2: Nee, geen maar.
3: Alsof.
2: Wat blieft?
4: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Oh, zalig, hè?
6: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
5: Oei. Mijn enkel.
6: Schat, ça va?
5: Nee.
6: Wat kunt er nog op staan?
5: Zo'n beetje.
6: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
5: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
6: Ah, dat is in orde dan.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC.

0: ketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
1: Hoi?
0: Ja, wat nu?
1: Ik bel direct de makelaar.
2: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar 7,99 euro. Aldi, altijd slim.
5: Proximus presenteert.
6: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
7: Ja.
6: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
7: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
6: Nee, dat is louche.
5: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
8: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
9: Bij Cipari XL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Armani Cipazione 30 ml voor maar €50. Dat zijn de Prix d'ici deals. Op cipariexcel.be of bij je Cipari XL.
10: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
11: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
12: De M-Show.

Cinnamon Girl uit 1969 van het album Everybody Knows This Is Nowhere van Neil Young en Crazy Horse. Cinnamon is natuurlijk kaneel, a girl is een meisje. Een kaneelmeisje dat heeft geen bulten, maar het ruikt lekker. Zit ik natuurlijk meteen te denken, kan je kameel met kaneel eten? Kan je überhaupt kameel eten? Ja, wel, er is kamelenstoverij in een tagine. Ja, goed langzaam gegaard met wortels, tomaten, courgette en warme specerijen. Zoals kurkuma en paprika. Een van die grote dance-klassiekers uit die tijd, uit 1969, was dit nummer.

Het goede aan dit nummer was, dat ging gewoon door voor een half uur. Kon je als DJ even naar het toilet gaan of zo, ja.

0: Echt een volledige LP-kant was dit waard. In Agada da Vida van Iron Butterfly, een band uit San Diego. Heb je hem? De sigaar, de Led Zeppelin en dan de Iron Butterfly, de ijzeren vlinder. En In Agada da Vida is eigenlijk slecht uitgesproken In the Garden of Eden. Get Ready van Rare Earth was niet slecht uitgesproken. Nee, Get Ready was gewoon een slechte gay boys band uit België, uit Vlaanderen. Waarvoor proficiat? Maar we blijven in 1969. De moerasvos staat op ons te wachten. De Swamp Fox. Wie was dat dan wel? Tony Joe White.
1: De M-show. Marcel van Tilt. 69.

0: Polk Salad Annie. Ja, de Polk Salad waarvan sprake is eigenlijk een salade gemaakt van een soort van onkruid pokeweed. Wat eigenlijk heel gevaarlijk is voor de mens, behalve als je het goed kookt. En als je arm bent, dan kook je eender wat je kan krijgen. En dat gaat dus over die Annie die niet veel geld heeft. En dus een goedkope salade maakt met die pokeweed. Eén van de grote hits van Tony Joe White. En de andere hit is natuurlijk Rainy Night in Georgia uit 1969. Ook goede Belgische bands in 69, New Inspiration en Wallace Collection. En natuurlijk de Pebbles.
1: De M-show, Marcel van Tilt.
0: Na een grote hit Seven Horses in the Sky uit 68, brachten ze in 69 onder andere Macintosh uit.

0: The Pebbles uit 1969, Macintosh. Ja, er waren veel Vlaamse hits in 69. Het kan niet zijn van Wiltura, Liefdeverdriet van Wiltura, Vlaanderen, mijn land van Wiltura en ook nog Mark Dex met Maar in Amerika, De Laatste Dans van Anja en Liedje voor Marianne van Norbert. Maar dit waren de Pebbles en Isaac Hayes was er ook
1: de
0: al.
1: De M-Show, ja, ja. 69.
0: Die brak natuurlijk in de wereld door in 71 met de soundtrack voor Shaft. Maar in 69 had hij een fantastisch album uit, Hot Buttered Soul. Met daarop Walk On By van Bacharach en David. Het is 20 voor 8. M-Show, helemaal 1969, gaat door tot 9 uur.

0: Walk On By van Isaac Hayes uit 1969 van het heel erg goede album Hot Buttered Soul. En dan in 71 kwam Shaft en kende de hele wereld hem. Een Blaxploitation film heette dat. Er was ook Superfly met Curtis Mayfield later. En Across 110th Street, dat is Blaxploitation film met muziek van Bobby Womack. En er waren zelfs ook ridicule Blaxploitation films zoals Blackula, de zwarte Dracula, en Blackenstein, de zwarte Frankenstein. Maar in 69 was er natuurlijk van 15 tot 18 augustus het Woodstock Festival.
1: De M-show. Marcel van Tilt, 69.
0: En daar trad onder andere op Jefferson Airplane.

Jefferson Airplane, helemaal live op Woodstock in 1969. Er was ook een Belgisch Woodstock, jawel. Per ongeluk, want ze wilden het eigenlijk in Frankrijk doen, maar dat is helemaal mislukt. Dus het eindigen eigenlijk die Franse organisatoren in een stadje bij Ronse op 24 oktober. En dat treedt onder andere op in 69 Pink Floyd. Ja. Ja, Woodstock 69 was een totaal fiasco wat betreft de organisatie. Maar de muziek is legendarisch en historisch. We horen het nu nog steeds in 2026 op de radio, hier bij Willy. En ook leuk op de discobar als ik DJ was, was dit nummer. The Rolling Stones. Street Fighting Man, 10 voor 8. M-show tot 9 uur.

0: staat eigenlijk op het album Beggar's Banquet uit 68, maar het werd in 69 nog overal gedraaid. Zeker hier bij ons. Bij ons in eigen streek, ja. Net als die volgende single die ook eigenlijk in 68 uitkwam, maar heel 69 niet weg te slagen was van kermissen, partijen en thé dansants.
1: De M-Show 69.

Ja, dat kon allemaal in de jaren 60. Compleet geflipte song is dit eigenlijk met 16 overgangen. Dinde dit nu als slow of als foxtrot? Je wist het niet. Tommy James en de Shandells, Crimson en Clover. Ik dacht dat ze uit Californië kwamen, omdat het zo zomers klinkt. Maar ze zijn uit het noorden, uit Michigan. 69 was een heel druk jaar voor de Beatles. Ze ronden de opnames van het album Let It Be, dat pas in 70 uitkwam, af eind januari. Live concert op dat dak. En nadien begonnen ze meteen aan een volgend album, Abbey Road. En dat kwam eerst uit op, laten we even kijken, begin september, 26 september 69. Ja. En ook weer vol met klassiekers, die Abbey Road. Come Together. 5 voor 8. Dit is de M-show tot 9 uur.

0: uit 1969, Come Together van de Beatles van Abbey Road, kwam uit in september. Dat album, en in januari 70 was het afgelopen met de Beatles. Blijf me verwonderen hoe kurkdroog die sound was van toen en hoe rijk toch die composities. Young, Gifted and Black was een nummer van Nina Simone dat zij voor het eerst live speelde op 17 augustus 1969 voor 50.000 mensen op het Harlem Cultural Festival, waar een hele goede film van is uitgekomen een paar jaar geleden. Summer of Soul, dat moet u zeker eens zien. Maar dat Young, Gifted and Black werd het jaar nadien in 70 een grote hit, een grote wereldhit voor het Jamaicaanse duo Bob en Marcia. Bob Andy en Marcia Griffiths. En daar rond ik dit eerste uur van de 69 beste van 1969 af.
1: 69. Ja.

0: Paste Them Black, een nummer van Nina Simone uit 1969, hier in de versie van Bob en Marsha. Ik heb in de tweede uur nog Janis Joplin, Cream, Humble Pie, Jimi Hendrix, Grapefruit en The Who.
1: De M-Show.
2: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Een goede avond. In het centrum van Luik heeft de politie 30 mensen opgepakt bij de studentenprotesten. Duizenden betogers trokken daar vanmiddag door de straten. Heel wat railschoppers blokkeerden de straten en stichten brandjes op de weg. Ze bekogelden de politie ook met stenen en vuurwerk. Daarbij raakten 18 agenten gewond. De studenten protesteren tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs sinds begin dit schooljaar. Ook vorige week waren er protesten die uit de hand liepen. Rusland ontkent dat de laboranten van 28 afgelopen weekend aan de pest is overleden. Volgens autoriteiten stierf ze aan een longontsteking van onbekende oorsprong. Lokale media berichten eerder dat de vrouw besmet was geraakt met longpest nadat ze een proefbuis met pestbacteriën had gebroken. Maar volgens Rusland kan haar dood na stalen onderzoek niet gelinkt worden aan haar werk. En over zo'n drie kwartier beginnen onze Rode Duivels aan hun vierde wedstrijd in de Nations League in en tegen Frankrijk. Romelu Lukaku start als kapitein. Op het middenveld geen Kevin De Bruyne en Tielemans, zij zijn geschorst. Wel Raskin, Lavia en Van Aken. Sportjournalist Jarno Berto blikt vooruit.
4: Het is niet omdat het Frankrijk uit is dat Mark van Bommel zijn filosofie wil gaan veranderen. Gisteren op de persconferentie stelde hij aan de hele zaal de vraag: wat hebben en wat zien jullie liever? Een wedstrijd waarin een ploeg attractief voetbal brengt, heel veel kansen creëert waardoor je met 3-0 zou kunnen winnen, of een wedstrijd die veelal sec en gesloten is en waarin je stommelings met 1-0 zou kunnen winnen. Wel, hij kiest voor het eerste.
3: En dan nog een verrassing in doel, want daar komt Maarten van der Voort in de plaats van Senne Lammes. Vanavond is het eerst licht bewolkt, later vannacht wordt het mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen hangt er eerst nog mist, daarna wordt het zonnig bij maxima tot 23 graden. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
2: Music matters.
1: De M-Show. Marcel van Tilt.
0: Vorige week 31 coole nummers uit 69, daarnet 17. Dus ik moet er nog 21 draaien in dit uur.
2: Music matters. Music matters. Willy.
0: Ja, omdat 69 zo'n lekker geil jaar is. En omdat ik 69 ben en ook lekker geil ben. Ja, het moet allemaal niet zo ingewikkeld zijn in dit uur. Ah, kijk eens. Janis Joplin, Cream, Humble Pie, Jimi Hendrix. En om te beginnen uit het rockalbum, het rockopera-album Tommy uit 1969, The Who.
1: De M-Show, 69.

Een ware rockopera, ook dat kon in 1969. Tommy van de Who. Met deze geweldige track daarop, I Am Free. En natuurlijk Pinball Wizard en nog veel meer. 69 was ook een beetje het jaar van Janis Joplin. Ze had een aantal grote hits in heel de wereld. Van het album Cheap Thrills. Onder andere het nummer Piece of My Heart. Wat eigenlijk al een hit was in 67 voor Irma Franklin. Ja, de zus van Aretha. Maar de versie van Janis is nog scherper. En wilder. En meer gekrijsd. En meer 1969. Come on, Janis.

0: Ja, hoe opwindend kon het zijn, rockmuziek. Voor ons als jongeling, ik was toen net 12. Janis Joplin, Piece of My Heart. Het moet de laatste klas van de lagere school geweest zijn. We deden toen een choreografie op het eindejaarsfeest. Met veel bloemen in ons haar. We waren echt pseudo-puber hippies in Leopoldsburg. Goed fout, maar wel leuk. Op een nummer dat eigenlijk toen een enorme hit was. Maar die band heeft maar één hit gehad en toen was het afgelopen. Psychedelische rockband uit Engeland nog wel. En die heette Grapefruit. En dat nummer was Deep Water.
1: De M-show. Marcel van Tilt.

Deep Water and Grapefruit. Grote hit in Nederland en Vlaanderen in 1969. Maar niet in de UK waar ze vandaan kwamen. En dat vonden ze heel frustrerend. En de band is ook gewoon gestopt in 69. Ja. De pampelmoes was meteen rot. Iemand die niet gestopt is in 69 en ook vele jaren nadien ook nog doorging, was natuurlijk James Brown. 69.

0: voor vele Afro-Amerikanen in de USA. I'm black and I'm proud. En terecht ook. James Brown stond op het album met dezelfde titel uit 1969. Kwam eigenlijk al daarvoor uit, maar daar lig ik nu echt niet van wakker. Het zijn scharnierjaren in de popmuziek. En 69 was geil, ja. Het volgende plaatje kwam eigenlijk ook uit in 68, maar ik heb het pas in 69 gekocht omdat ik in 68 nog geen geld had ervoor. Hoe komt het dan dat je in 69 wel geld had, Marcel? Wel omdat ik toen aardappelen sorteerde op de markt. Ja, daar kreeg ik geld voor. Kleine aardappelen in een kleine zak en grote aardappelen in een grote zak.
1: De M-show. Mm.
2: 69.
1: De M-show.
0: Met dat geld kocht ik deze prachtige single van de Moody Blues, Tuesday Afternoon.

0: Meestal wordt er Nights in White Satin gedraaid van de Moody Blues, wat natuurlijk ook een fantastisch nummer is. Maar dit, hoe mooi is dat? Tuesday Afternoon. Uit 68, maar ik kocht het met mijn aardappelgeld in 69. Nu goed? Ja. Ik heb voor u nog, voor de klok van 9 uur, Humble Pie Cream. Jimi Hendrix, New Inspiration, Blood, Sweat and Tears. En The Ventures. En misschien zelfs toch wel wat meer. Want ik moet er 69 draaien, de 69 beste van 1969.
1: De M-show.
2: Vroeger had ik iets van, o jonger, o liever. Maar nu mag het voor mij wel eens wat rijper in voller zin. Ik kan tegenwoordig echt zo eens goesting hebben in zo'n ouwe sneken. Pittige smaak, puur natuur. En als je Beemster ene keer geproefd hebt, geloof me vrij, dan kun je er niet meer afblijven.
3: Beemsterkaas!
4: Lekker! Echt lekker!
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Beemsterkaas!
4: Lekker! Echt lekker!
1: De M-show. Marcel van Tilt.

0: Foxy Lady van Jimi Hendrix op het Woodstock Festival op 18 augustus 1969. Maar weet u om hoe laat om 18 augustus 1969? Om 9 uur 's ochtends. Ja, dat ding dat liep zo uit. Het was zo'n fiasco, die organisatie, dat heel dat concert van Jimi Hendrix was gewoon 12 uur te laat. Dus hij speelde om 9 uur 's ochtends een set van 2 uur lang, met onder andere deze Foxy Lady, tot 11 uur 's ochtends. Er waren bij de piek ongeveer 400.000 bezoekers, zelfs wat meer op Woodstock. Toen Jimmy om 9 uur speelde, waren er nog 30.000, 40.000, wat ook nog lekker is. Nog het hele uur, de 69 beste van 1969. Zoals eerder gezegd, Creedence Clearwater Revival bracht dat jaar 3 albums uit. En ze waren de hele het jaar door op de radio en in de hitparade. Fortunate Son.
1: 69.

0: Een anti-oorlogssong van Creedence Clearwater Revival. Drie albums in 1969. Dit stond op het laatste album. Ze bracht er eentje uit in januari, in augustus. En William the Poor Boys in oktober. 69 was ook het laatste album voor Cream. De band van Eric Clapton, Jack Bruce en Ginger Baker. En daarop stond dit prachtige Badge.
1: The M Show.

Een nummer geschreven door Eric Clapton, van Cream natuurlijk, maar ook George Harrison had het met hun tweetjes gemaakt. En George had zowat op een papiertje gekribbeld. Er stond eigenlijk gewoon op brug, hè, bridge, hier moeten we een brugje doen in de muziek. En Eric, die dacht dat dat de titel van het liedje was, Badge, omdat het handschrift van George Harrison nogal onleesbaar was. Maar dat was helemaal niet zo. En toch heet dat nummer dus Badge. Echt een goed nummer. Dat was het laatste album van Cream dat er zou uitkomen. En dat kwam uit op 28 februari 1969. Dit is Humble Pie uit 1969 met Natural Born Boogie.

0: Humble Pie uit 1969. Natural Born Boogie. Ook allemaal bekende mensen in deze band. Steve Marriott heeft een grote solo carrière gehad nadien. En Peter Frampton natuurlijk met Show Me The Way. Later een hele grote hit in de jaren 70. Met die talkboxen, zo'n buis alsof je een darmonderzoek aan het doen bent. En hij zong dan daardoor, ja, Peter Frampton. Blij dat dat ook allemaal voorbij is. Maar dit is wel goed uit 69, Humble Pie. En nog zo'n collectors item uit 69 is If You Like It That Way van Purple Canteen. Die kwamen uit Arizona. Niemand heeft daar nadien nog van gehoord. Ze hadden een bestelbusje en dat leek op een paarse lijkwagen. Dat vonden mensen niet leuk, maar het nummer is wel leuk. Purple Canteen.
1: De M-show. 69.

You Like It That Way. Nooit nog iets van gehoord van deze band uit Arizona, die wel een beetje een cult hit hadden in 1969 met If You Like It That Way. De Belgische band New Inspiration, ja, die begonnen in 67 met meteen een grote hit, You Made a Fool of Me. Dat is een band uit Gent, New Inspiration. Ja, en daar heb je wel meer van gehoord nadien, onder andere met het nummer Rainbow, I Love You.

0: get right without you.
1: Rainbow, I Love You van de Gentse band New Inspiration. Ja, dan zie je natuurlijk dat AI je wel goed met je kloten heeft. Want ik dacht dat het uit 1969 was, dat wordt hier nog eens bevestigd. Maar andere sites zeggen, ja, het is later een hit geworden. Maakt het dat uit, het is een grote hit geweest voor een Gentse band uit de 60s. New Inspiration, net zoals Wallace Collection, die bracht hun album uit Laughing Cavalier in 1969. Goeie Belgische band, met daarop natuurlijk de wereldhit Daydream, maar ook dit nummer, Get That Girl.
2: 69.

0: Get That Girl uit 69 van Wallace Collection. In die band zat natuurlijk Sylvain van Holme, een topproducer. Grote successen gekend later met Two Man Sound. En ook eigenlijk een beetje de constructeur van belpopklassiekers zoals Je suis venu te dire van Jean Lemaire. En heel veel geproduced. The Kids, The Kreuners, Guy de Belcanto en zelfs Gorky. Maar dit was Wallace Collection.
1: De M-Show.

Dat vind ik zo net zo leuk aan die tijd, eind jaren 60, 69. De diversiteit in de hitparade stond Wiltura, maar ook een jazzrockgroep uit New York, Blood, Sweat and Tears, met Spinning Wheel. 1969, ja, toen waren er veel studentenprotesten, net zoals nu. Met Leuven 69 kan je wel zeggen, als gevolg van Parijs 68. Met onder andere Paul Goossens, ja, op de barricades toen. Later politiek analist geworden en natuurlijk ook nog hoofdredacteur van De Morgen. Eddie Merckx won zijn eerste Tour de France in 69. En de Kennedy-tunnel ging open op 31 mei.

0: try just a little bit harder. Ze probeerde echt hard genoeg, vond ik, want ik vond het zo overtuigend. Janis Joplin. Ik heb het hotel bezocht waar ze dood werd gevonden in Hollywood. Ja, echt heel triest. Een heel klein motelletje. Heel bescheiden. Daar heeft ze dan natuurlijk een overdosis gehad achter een deur. Dat hotel kunt u nog altijd gaan bezoeken, want sommige mensen doen dat dan wel, ja. Ja, zoals ik bijvoorbeeld dus. In 1968 begon er een nieuwe politiereeks op de televisie en die heeft jaren gelopen.
1: 69.
0: Jaren! Ja, die liep tot in 1980. Hawaii 5-0. En in 69 was dat ook een hit voor de Ventures. 7:45, ja? Hoho!

0: heerlijk de tijd dat televisietunes nog hitparade hits werden. The Ventures en Hawaii 5-0 uit 1969. De laatste 10 minuten van mijn 69 beste van 1969. Ik zit hier wel met een probleem, want ja, ik heb nog maar een 12-tal minuten, 11 minuten, want dat tijd gaat snel. En ik heb hier nog een plaatje of 8 te gaan. Oh, krijg ik nooit voor elkaar. Tenzij dat ik ze heel snel achter elkaar draai. Zullen we dat eens proberen? Als u ze herkent, dan moet u gewoon even roepen. En dan begin ik met de volgende plaat. Ja, goed? Wacht. Laten we dus zeggen dat dus Je t'aime non plus nummer 61 was. Dan moet ik nu dringend aan 62 beginnen.
1: 69.

0: Ja, u heeft hem, hè. Give Peace a Chance van John Lennon en de Plastic Ono Band in 69. Songfestival 1969. Israël deed niet mee. Maar België wel.
1: Londen staat.
0: Wat een stem, jongens. Heerlijk is het toch?
1: Zitten dromen in de zon rondom mij.
0: Maar Sir Louis, helaas geen tijd voor jou. Ja, zo schiet het goed op. Ik zit nu aan

0: Wat een jaar 1969. Ook dit, het is een weggooiertje. Veel te zoet, maar wel geweldig. Als ik het hoor, word ik blij. Maar helaas niet meer tijd voor wat meer.
1: 69.
0: Ook dit was 1969.

0: Ja, ook uit 1969, De Laatste Dans van Anja. Wat een klassieker. Wat jij je zou bedenken. Ook heel mooi gestript en gestolen door Luc de Vos van Gorky natuurlijk. Met alle respect voor Anja. Waar zit ik dan? 67? Ja, 67.
1: De M-show, 69.
0: En dit is de 68ste beste plaat van 69. Fuck, nu ben ik te snel geweest. Ik heb nog 8 minuten. En die duurt maar 3 minuten. Ik zoek er nog eentje, oké? Ja.

0: Wanna Be Your Dog in 1969. Mijn 68ste plaatje. Uit die geweldige lijst van 69 geweldige platen. Uit dat geweldige jaar, omdat ik geweldig 69 geworden ben. Ja, op deze leeftijd kan ik nog heel slecht tellen, want ja, ik heb nu opeens 5 minuten over. Ik draai dan nog een 69ste plaat. Ja, dat moet, hè. Dat
1: 69.

0: Ik herinner mij nog haarscherp waar ik deze plaat voor het eerst hoorde. Ik was dus 12 jaar en ik stond in het Lunapark. Dat mocht je dan wel binnen, want er werd geen alcohol geschonken. En daar werd dit loeihard door de grote zwarte baffels, de grote speakers gedraaid. En ik werd gek. Toen wist ik word DJ. Had ik toen geweten wat ik vandaag doe, dan zou ik een vreugdesprongetje gemaakt hebben. En nu heb ik nog steeds 2 minuten nodig. Draai nog een plaat die ze hier nooit zouden draaien. Uit 69, de Hollies.
1: 69.

Ja, ook uit 1969, de Hollies. Dat noemen we dan een geheim pleziertje. Ik vind dit geweldig, de Hollies. Sorry, Suzanne. Gedaan met 1969. Volgende week is er weer de M-show met veel nieuwe muziek uit binnenland en buitenland.

0: heren. Ik laat u hier en ik ga eens kijken of Blind Getrouwd nog bezig is. Dank voor uw aandacht en tot volgende week.
1: De M-Show. Marcel van Tilt.
2: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 9 uur.
3: Een goede avond. De schoolprotesten in Frankrijk zijn vandaag op verschillende plaatsen uit de hand gelopen. Aan meer dan 400 scholen werd er actie gevoerd, onder meer tegen het lerarentekort. Maar daar zijn ook heel wat relschoppers bij. In Parijs werd de ingang van een school in brand gestoken en een jongen van 15 verloor zijn hand nadat hij een granaat opraapte. Sinds vorige week raakten al 190 scholieren gewond. Er werden ook al 5000 jongeren opgepakt. En ook bij ons was er opnieuw protest. In Luik en Charleroi werden zo'n 50 jongeren opgepakt. Er trokken vanmiddag opnieuw duizenden betogers door de straten tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Relschoppers blokkeerden de straten en stichtten brandjes op de weg. Ze bekogelden de politie ook met stenen en vuurwerk. Daarbij raakten zeker 18 agenten gewond. Vlaams minister van Begroting Ben Weitz geeft een blaam aan zijn kabinetsmedewerker die een opiniestuk verspreidde waarin hij zich voordeelt als homoseksuele moslim. Hij wilde aantonen dat sommige stemmen moeilijk aan bod komen in de Vlaamse media. Minister Weitz heeft beslist zijn medewerker niet te ontslaan vanwege één domme fout, zoals hij het noemt, maar de man wordt dus wel officieel berispt. En in de Oekraïnse stad Kharkiv zijn zeker 5 doden en 30 gewonden gevallen bij een Russische luchtaanval. Dat melden de lokale autoriteiten. Er werd onder meer een appartementsgebouw geraakt. Er brak ook brand uit in een opslagplaats. Vanavond is het eerst licht bewolkt. Later vannacht wordt het mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen hangt er eerst nog mist. Daarna wordt het zonnig bij maxima tot 23 graden. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
1: Willy.

0: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
1: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
0: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
2: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
0: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Een goede avond. Vandaag is er verder aan de begroting gewerkt in werkgroepen. Gisteren ging de federale regering uiteen zonder akkoord na een heel weekend onderhandelen. De standpunten van de partijen liggen nog te ver uiteen. Onder meer over de mogelijke BTW-hervorming. Dat is een voorstel van premier De Wever. In plaats van 3 BTW-tarieven zouden we er dan 2 krijgen. 1 van 9 en 1 van 22%. Politiek journalist Karel Latré.
3: Neem nu een winkelkar. We kopen groente, fruit, wasmiddel, aperitief met alcohol en nog heel wat een relatief standaard supermarktbezoek. Dat kost ons vandaag goed €83. Pas je de nieuwe BTW-tarieven toe, dan kost diezelfde winkelkar zo'n €85. Alles van voeding stijgt dan van 6% naar 9% en je wasmiddel en de fles aperitief van 21% naar 22%.
2: Woensdag komt het kernkabinet opnieuw samen. De schoolprotesten in Frankrijk zijn vandaag op verschillende plaatsen uit de hand gelopen. Aan meer dan 400 scholen werd er actie gevoerd, onder meer tegen het lerarentekort. Maar daar zijn ook heel wat relschoppers bij. In Parijs werd de ingang van een school in brand gestoken en een jongen van 15 verloor zijn hand nadat hij een granaat opraapte. Sinds vorige week raakten al 190 scholieren gewond. Er werden ook al 5000 jongeren opgepakt. En ook bij ons was er opnieuw protest. In Luik en Charleroi werden zo'n 50 jongeren opgepakt. Er trokken vanmiddag opnieuw duizenden betogers door de straten tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Relschoppers blokkeerden de straten en stichten brandjes op de weg. Ze bekogelden de politie ook met stenen en vuurwerk. Daarbij raakten zeker 18 agenten gewond. Vlaams minister van Begroting Ben Weitz geeft een blaam aan zijn kabinetsmedewerker die een opiniestuk verspreidde waarin hij zich voordeed als homoseksuele moslim. Hij wilde aantonen dat sommige stemmen moeilijk aan bod komen in de Vlaamse media. Minister Weitz heeft beslist zijn medewerker niet te ontslaan vanwege één domme fout, zoals hij het noemt, maar de man wordt dus wel officieel berispt. In de Oekraïnse stad Kharkiv zijn zeker 5 doden en 30 gewonden gevallen bij een Russische luchtaanval. Dat melden de lokale autoriteiten. Er werd onder meer een appartementsgebouw geraakt. Er brak ook brand uit in een opslagplaats. En de Europese Wielerunie verdedigt de fotofinish die gebruikt werd op het EK wielrennen op de weg afgelopen weekend. Onze Remco Evenepoel won in een millimeterspurt van de Italiaan Giulio Ciccone. Die trok de uitslag vandaag in twijfel. Hij vond dat de fotofinish niet overeenkwam met de echte finishlijn. Maar de Europese Wielerunie zegt nu dat de fotofinish heel nauwkeurig is. Het gaat om 13.000 opnames per seconde. Vanavond is het eerst licht bewolkt. Later vannacht wordt het mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen hangt er eerst nog mist, daarna wordt het zonnig bij maxima tot 23 graden. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Een goeie avond. Een dodelijk ongeval op de E313 ter hoogte van Geel-Oost in de Antwerpse Kempen. Dat bevestigt het parket. Een vrachtwagenchauffeur wilde eruit stappen op de pechstrook om hulp te bieden aan een andere chauffeur die er in pannen stond. Maar op dat moment werd de man aangereden door een andere vrachtwagen. De man overleed ter plaatse. De snelweg is er nog steeds volledig versperd in de richting van Antwerpen. De man van 50 uit Antwerpen die werd aangehouden in een onderzoek naar seksueel misbruik en voyeurisme blijft in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. Hij werd samen met twee andere mannen van 37 en 41 opgepakt nadat een ex aangifte deed. De vrouw zou seksueel misbruikt zijn en het werd ook gefilmd. Op de computer van de man vond de politie duizenden beelden van seksueel misbruik terug. Er werden ook al twee andere slachtoffers geïdentificeerd. Het risico op een conflict tussen Rusland en Duitsland neemt toe, dat zegt de baas van de Duitse inlichtingendienst. Duitsland is een van de belangrijkste bondgenoten van Oekraïne binnen Europa. De inlichtingenchef vermoedt dat het aantal incidenten in Duitsland zal toenemen. Zo verwijst hij naar de explosieven die werden gevonden op een Oekraïns vliegtuig op de luchthaven van Leipzig. En een stevige nederlaag voor onze Rode Duivels in de Nations League. Ze gingen met 4-1 onderuit tegen Frankrijk. Het zag er nogthans lang goed uit voor de Belgen. Luke Bakio bracht ons land 0-1 voor. Maar in het slotkwartier kon Frankrijk nog 4 keer scoren. Onder meer 2 goals van invaller Michael Olise. Vannacht wordt mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen is het eerst nog mistig. Daarna wordt het zonnig bij maxima tot 23 graden. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser. Music.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goeienacht. Op de E313 is een dodelijk ongeval gebeurd ter hoogte van Geel-Oost in de Antwerpse Kempen. Dat bevestigt het parket. Een vrachtwagenchauffeur wilde eruit stappen op de pechstrook om hulp te bieden aan een andere chauffeur die er in pannen stond. Maar op dat moment werd de man aangereden door een andere vrachtwagen. Hij overleed ter plaatse. Een nieuwe kunstroof in Frankrijk. In Issoire in Midden-Frankrijk is een waardevol boek van de Spaanse kunstenaar Dalí gestolen. Dat bevestigt de burgemeester. Het boek lag in een klein privémuseum. Het is nog niet duidelijk hoe de daders het precies konden stelen. Vorige maand werden er nog 4 schilderijen van Renoir uit een museum gestolen aan de Côte d'Azur. En zo'n jaar geleden stal een dievenbende nog 8 kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs. En onze Rode Duivels zijn met 4-1 onderuit gegaan tegen Frankrijk in de Nations League. Ons land kwam nochtans 0-1 voor, maar in de tweede helft kon Frankrijk nog 4 keer scoren. Invaller Michael Olise maakte er 2. Je hoort Timothy Castagne.
3: Ja, die hebben kwaliteit, dat weten we, maar we zakten te veel. En als je ruimte geeft aan zo'n spelers, dan is het wel moeilijker. Oké, we kunnen lager spelen, maar we moeten de agressiviteit houden. En dat hebben we niet gedaan de laatste 20 minuten. 1-0 is niet genoeg. We moeten 90 minuten goed doen en niet 45.
2: De volgende wedstrijd van onze Duivels is op 12 november tegen Turkije. Vannacht wordt mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen is het eerst nog mistig. Daarna wordt het zonnig bij maxima tot 23 graden. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.